in order troon gemaakt. Wie tjenne en vallet toe vertrouwen, no dis in order troon komen, en dem her alles vertalen woe anstot jeet. Wie matte ober am glove komen, wils ohne den glove kan geen mens God tom je vallen zanne. God wordt zo'n belonen die am eerenslich zeker worden. Dit is wat wie in Hebreeën dat elfte kapitel, zaste vers lezen, wie worden dat nog becheken loter. Wie moeten zeggen maken dat ons leven met hem Herr Jezus verbonden is. Wie worden am nu niet met onze oren zijn, oder met de oren werkelijk zijn stem heren. Oba, dicht in geloven, tja wie weten, dat hij is wer hij zegt dat hij is, en heren wat hij en zijn woord, to ons te zeggen heeft. Wie haar uren en onze zeilen, die dingen weten kennen, die we anders niet weten kennen. Wanneer de Herr Jezus werkelijk dien heiland is, dan weetst u dat dien leven veel waard heeft. Wanneer u niet bekeerd bent, dan hast u niet de vrede en de vrede die God voor die bestemd heeft. Wie haar gezien dat de Herr Jezus in ratere dienst houdt, als ont, wils hij een nieuwe bond gemaakt houdt. Ont en de andere priester kunnen zich niet im zelt of de tempel dolzaten, aber Jesus zat zich bij dem voder zijn rechte hand dol. Hij had zich zelfs als een opferhand gegeven, eenmaal voor alle tijd, en dat brug niemals waarde je donen worden. De priester kunnen niet verarmen met ihre arbeid aanhouden, wil ze sterven moesten. Wils Jesus van dood opstond en terug naar hem voder ging, is hij en de eeuwigheid een levende heiland. De oude bond had met dat gezaad te doen. Over de nieuwe bond en Jezus Christus heeft met de genood te doen. Wanneer de mensen en dat oude bond ihre opfers brachten, dan worden ihre zinden voor dat jaar bedekt. Over dat nächste jaar moesten ze dat water doen. En de nieuwe bond heeft de Heer Jezus voor alle zinden, voor alle mensen, voor alle tijd en eeuwigheid vallens betoeld. Dat brengt niemals waarde gedonen worden. Dat je zaad kan geen mens gereicht maken, dat kan aan bloos wijze hoe zendlich hij werkelijk via. Over al zonen die naar dem Herr Jezus komen, en toestonen dat ze zinder zend, en dem Herr Jezus als heiland aannemen, zend doordurch gereicht gemaakt, en worden niet in dat gerecht komen. Dit is wat we in Johannes 3, 36 lezen. Wer an den Sehen leeft, haft dat ewig leven. En wer den Sehen nicht gehorsam is, wordt dat leven nicht sein, aber blijft onja, Gott zien oja. Die dingen in dat oude bond werden een schatte van wat Jesus Christus donen wordt. En dat is nu je donen. En wie ha de werkelijkheid en Jesus Christus gevangen. Hast du arm aus den Heiland angenomen? En aus dem Herr en den leven angestalt? De Heer Jezus geeft zichzelf om triets, zodat hij voor ons sterven kan. Hij geeft zijn leven, zijn bloed wordt uitgegoten, derg woont wie nu de vergevenis van onze zinden kunnen hebben. Dat is wonderbaar. Er zijn mensen nu in deze tijd die niet horen willen dat Jezus zijn bloed ons van die zinden maken kan. Zij leven dat is grijzelijk, dat we daarvan reden worden. Wat zullen mensen niet zijn kennen, is dat wat werkelijk gerestelijk is ihre zinde die ze gedonen hebben. En ze willen zo'n zinde niet opgeven of toestonen. De Bijbel is zeer klaar en zegt dat er geen vergevenis is, wanneer Jezus zijn bloed ons niet rein maakt. Hebreeën 9, 22 en dan 27 en 28 zei dit. En meest alles is nu dat je zaad nu met bloed gereinigd. En ohne bloed vergeten is geen vergeving. En zo als het bestemd is voor die mensen eenmaal te sterven, en nadem dat je recht, zo ook Christus, die eenmaal je afvat is die zin voor vele weg te nemen, wordt om tweede maal komen ohne zin voor den te raden die nu aan luren. Tussen deze vers reed de schrijver van hoe de Heer Jezus zijn bloed uitgegoten had voor onze zinden. Peter schrift, ook van dit en 1 Petrus 1, 17 bet 19, dit zijn wichtige vers. En wanneer je dem voder aanbeden, die ohne onderscheid allem iedereen rechte deed, nu aan jedem zijn woord, leeft je in de tijd, die je hier toebrengen en vorcht,
Wils je weten dat je niet met verjankelijkheid wezend zendt je raad worden, zoals zelve en galt, van dat nutsloze leven dat je van jene ver elre met arve, ober met Jezus zijn chastelijkheid bloot, zoals een loon, omdat geen zin oder aangeschechtet via. Jezus zijn bloot mocht ons niet bloos van zin de rein, als we eerst aan hem geleefden, ober dat helpt ons rein, wanneer we onze zinde bekennen en aan no volgen. U Hebreeën het 8e kapitel, de 5e tot 7e vers. Deze dingen worden schotten en bijspel als van de hemelse dingen, zoals God Mozes beveel als hij dat zelt meest voor zich had, dan hij zeed, zij door nu dat u alles maakt naar den plan, den die gewezen wordt op een boog. Ober nu heeft hij een dienst gekregen die zoveel vertraflijker is als hij een vermiddelaar is voor een betere bond, dat op betere versprekingen gegrind is. Dan wanneer de eerste ohne Fehler wie je waast, wordt niet een steed gezegd worden van het tweede. Wie haar verheer al van den vijfde vers gereed, ober dat is ook met den zesde vers verbonden. Am Anfang van dit kapitel heeft hij schrieven van den dienst gereed, die de priester onder den oude bund te God brachte. Dat wir bloos een schotte van wat Christus onder den nieuwe bund gedonen heeft. Dit zelt en dit tempel, wäre ook een schotte van den werkelijke tempel, die im Himmel is. Dat is waarom God zeggen mogen wil, dat Moses alles zo doen zal, als de plan bestemd had. Onder den oude bund had God de Israëlieten goede versprekingen gegeven, en je van deze nog niet erveld, overworen. Dat heeft met de Israël-nation te doen. Die zijn nu over de ganze wereld verstreid. God wordt den oberwaren toepzamelen. Zo wordt ons dat in den profeet Jeremia beschreven, en Jeremia de 30e kapitel, de 18e vers, en dan ook in Jeremia 31, de 8e en de 10e vers, en ik lees die alle toep. Zo zegt de Heer God, kijk, ik word de gevangenen van Jacob zijn zelt terugbrengen, en waar op ere woonhuizen erboren hebben, de stad wordt op zijn ene stede geboet worden, en de polis wordt naar zijn plan blijven. Kijk, ik word den van dat noorden het land brengen, en den van de enge van de eed zamelen, maak den worden de lome en de blinde zijn, de vrouw en erkend en zonen die metkend zijn, worden toepkomen. Een grote meng worden door terugkomen. Heet, o nationen, God zijn woord, en vertelt dat en de insel weet af en zegt, de Janja, die Israël verstreid heeft, wordt aan toepzamelen en wordt aan bewaren als een hoord zijn schoop. God had Israël dat gezaad gegeven, maar zij kunnen dat niet houden. En er steht dat ze God en ihre horten ere deden, gingen ze van God weg. Ze geven zich hand tot of Gods dienst, en dachten ze dat ze God zijn volk waren. God bracht andere nationen jegen aan en schließlich worden zij van ihr land weggenomen en maakte nationen verstreed. God heeft aan ober versproken dat hij aan Wader bezieken wordt en aan Top zamelen wordt. Dat is met onze tijd nog niet passiert. De Hebreeën schrijven reed van betere versprekingen. Zonne versprekingen zijn met de Heer Jezus verbonden. Dat eerste bond had God met de verelder van Israël gemaakt. Eerst weer dat met Abraham, dan met zijn zoon Isaac en dan met Jacob. Dat weer ook met Jozef en Mozes gemaakt. Wat voor bond weer dat? De bond met Abraham, weer dat God wordt arm en zijn nakomen dat land geven, waar hij dan woont. Dat weer een bond de geen bedingingen had. God wordt door te zijn dat zij dat kriegen worden. De bond dat God met Mozes en dat volk Israël maakt, houd bedingingen. Wanneer ze aan gehoorzaam worden zijn en doen worden wat hij van aan verlangt, dan worden ze in haar land blijven kennen. God bracht aan van Egypte uit, leid aan door de wildernis en bracht aan door Jozua en dat land aan. God deed wat hij gezegd had, maar dat volk weer niet gehoorzaam en God moest aan volken stroven. Ze waren volken stekzinnig. God had een bond gemaakt met aan dat waan ze worden gehoorzaam zijn en zich niet verjette dolbegen worden, dan worden ze in dat land blijven kennen.
dat wie een bond dat bedingingen had. God had zijn poort gedaan, maar Israël had haar poort niet gedaan. Ze waren aan Jehoshem gewaast en hadden zich te afgodsdienst aangegeven. God had aan profeten geschikt, der wem hij aangewoord had, maar ze hadden niet boeten gedaan. Nebuchadnezzar en andere harsen kwamen naar dat land. Ze maken veel mensen dood, nemen veel naar een vreemd land en verbranden de stad, Jeruzalem en den tempel. Als 70 jaar toe een eind kwamen meer van de Joden terug naar het land. Ze boeden waren de stad en den tempel. Ze waren waarde stolt en pochten zich. Als Jezus Christus maak aan prediken deed, leefden ze niet en aan. Ze zeiden hem af, als er Messias en Rada. Met andere toop brachten ze dat voor zich, dat Jezus om Triets genageld wordt. Hij stond van dood af en ging terug naar voren. Wil ze er Messias en Rada niet aangenomen houden, bracht God de Romeinse armee jegen aan. De stad en de tempel worden vernicht en verbrand, zo bij 38 jaar nadem dat Jezus getriezigd wordt. Juden zijn terug naar het land gegaan over een ungeloven. Ze hebben nog niet een tempel. Veel zijn geestelijk blind en geloven niet dat Jezus er Messias is. God had versproken dat hij zijn volk toep zamelen wordt en geloven. En dat wordt nog passeren.

De Hebreeënbrief schrijver redt van een betere bond, en dat Jezus de vermiddelaar is voor zo'n bond. Zo'n bond is op betere versprekingen gegrond. Meent het dan dat de eerste bond bij en aanreikt weer? Nee, daar weer geen fehler aan den eerste bond. De kwam van God. De fehler weer met de mensen. Wanneer de eerste bond ohne fehler weer gewaast en aan je rechtigheid gebracht houdt, dan wordt het niet zijn nedige was een tweede even deel te brengen. De fehler weer niet met den bond, dan dat je zaad weer goed en heilig. De trubbel weer met de mensen. Dat mensen hoort als vol zind. Hij heeft een zinde natuur, dat zich jegen dat je zaad in God stalt. Wanneer mensen dat je zaad niet houden kennen, dan worden ze zich allerhand uitreden uitdenken. De werkelijkheid is dit. Dat je zaad is goed en heilig, over mensen zijn zinde en kennen dat niet houden. De fehler is met mensen niet met in bund. Christus is beter als engel, beter als Moses, beter als oond, also is hij ook de vermiddeler van een betere bund. De eerste bund wordt op steine geschreven, aber de tweede wordt op dat hout geschreven worden. Dat is vandaar zo, als dat aan dem schrijver zijn dag weer. Geen mens kan dat gezaad houden, en dat gezaad kan geen mens zelig maken. Wanneer de oude bund weggenomen wordt, dan moet een nieuwe bund gemaakt worden. De nieuwe bund is door de Heer Jezus ernaar gebracht en dat is op betere versprekingen gegrond. Wanneer God de oude bund weggenomen heeft en de nieuwe bund ernaar gebracht heeft, dan zal geen mens bij de oude bund proberen te leven. Doch, dat weer wat meer van de lezer van dit brief doen willen. Mijn vriend, wanneer die nacht op die woorden voor de raden verlaatst, dan moet je nu weten dat God dat niet aannemen wordt. Hij kan niet. Wanneer een mens in een zaak kortkomt, dan is hij verantwoordelijk voor alles. Dat is niet de woorden, maar de genood dat we kunnen zelig worden. Titus de 3e kapitel, de 4e tot 7e vers. Dit is zeer wichtig. Maar als ons heiland en God zijn leeftoligheid en leef aan ons verandag kwam, raad hij ons. Niet derg woorden die we gedonen hadden, maar derg zijn erbormen. Hij deed dat derg dat wasje van de waarde geboord en hem heilige juist waarde niet gemaakt, dat hij rechtelijk op ons komen leidt, derg Jezus Christus ons heiland, dat wij, die we gerechtvaardigd zijn, derg zijn genood, mochten overzinnen, nog de hoopning op dat eeuwig leven. Dat is bloos door de Heer Jezus dat we kunnen zelig worden, en dat is bloos door de Heer Jezus dat God een nieuwe bond met Israël maken wordt. Nu de 8e en 9e vers in dat 8e kapitel. Dan hij funk vele met Jana en zeed, checkt, de dag komen, zegt de Heer, dat ik een nieuwe bond maken word met dat huis Israël en dat huis Juda. Niet nur den bond den ik met ere vaders maak, als ik aan bij de hand neem en aan uit Egypte land leid, dan ze hulde zich niet aan mijn bond, en ik kämmer mij niet met aan, zegt de Heer. De Hebreeën brief schrijven, neemt ons terug naar de tijd als God een bond maak met de Israëlieten. Dit wordt met het ganse volk gemaakt. God had zo gedaan als hij zei hij would, maar dat volk draait zich van God weg, en verachte den Bund. Wist dat volk niet de bedingingen volgde, wie God ook niet gebongen zijn poort te holen. Also had de Bund geen wet. De Israëlieten moesten doorwegen de navolg van een gebroken Bund ervoeren. Dat is ook waarom een nieuwe Bund moest gemaakt worden, en dit is de nieuwe Bund aan de Heer Jezus zijn bloed. Dit is een Bund dat een mens niet hoort, geven wordt. God zijn regel worden op zo'n hart geschreven worden. Dit kan bloos door God zijn genoeg en erbormen en aangebracht worden. Een mens kan een poort en zo'n nieuwe bond hebben door den geloven. De 10e bij 13e vers. Wilst dit als de bond den ik met het huis Israël maken word, no deze dag, zegt de Heer, ik wil mijn gezaad en er zijn geven,
en waar dat en er hoort en dan schrijven, en ik woor voor aan God zenne, en zij zelen voor mij en volk zenne. En op geen weich wordt hij zijn inwoner, of zijn broeder zeien, leer dem her tjane, dan die worden mij alle tjane, van tjlaanste, bot dem geraadste. Dan ik woor mij erbormen over ere angerechtigheid, en ere zin woor ik op geen weich mij behoule. En dem dat hij zeigt, en niet, heeft hij dat eerste oudje gemaakt. En dat wat oud is, en oudje gemaakt wordt, is bij hem verschwingen. God heeft versproken dat hij een bund met Israël maken wordt. Dit wordt niet op stenen geschreven worden, ober en er zijn en en er hoort. Ze worden alle dem Herr tjane en ze worden aan deine. Ze worden God zijn tjenge genaamd worden, en ze worden God volstendig als er God onnemen. God wordt er een zender als de nation verjeven, en hij wordt die niet meer behouden. Dat oulet is verschwongen, en dat niet wordt in God zijn tijd op een boer gemaakt worden. Voor al zonen die aan hem leven is dat nu een werkelijkheid, en voor de Israël nation is dat in de toekomst. Dat wordt voor aan passeren wanneer de Heer Jezus terugkomen wordt. Hij wordt een eng tot de triebsel tijd brengen, en de aanvang van zijn tjenigrijk en dan brengen. God wordt zijn volk van alle landen toepzamelen en aanwaarden en er land vaststellen. Dat wordt niet bloos een poort van Israël zennen, maar voor alle 12 stammen. Dat volk wordt niet uiteen gereden worden, dat wordt toepgebracht worden, en ze worden in vrede en eenigheid toep wonen. De Israël-nation wordt de verste van alle nationen zijn, en de Heer Jezus wordt over de ganze wereld regeren. Hoe zullen we dit in ons leven nu aanwenden? We hebben ook een betere bund dat op de Heer zijn versprekingen gebeurd is. De Heer zei dat mensen die naar hem komen worden, wordt hij ruw geven. Hij zei dat zonen die aan hem leven, haar nu dat eeuwig leven. In Rijmer het 8e kapitel, de eerste feierfage, is dit voor ons geschreven. Nu is dat geen verdammenis voor den, die aan Christus Jezus zendt. Dan dat Jezus gezaad heeft mij vrijgemaakt van dat gezaad van zind en dood. Dan wordt hem gezaad aanmelig weer en dat het zwak weer, dicht dat vlees, dat heeft God zelfs gedaan, dicht dem, dat hij zijn zin en zindelijk het mensen gestalt schekt en verzind, en doordat die zin verdomd, dat de gerechtigheid dat het gezaad verlangt, mocht in ons erveld worden die we nu niet naar vlees wandelen, maar naar geest. We kennen niemals dat gezaad houden, wils we zinder zijn. Wanneer we dem Heer Jezus als ons heiland aangenomen hebben, dan komt hij en woont in ons door zijn heilige geest. Door de kracht dat de heilige geest ons geeft, waar we zo leven kennen als God dat je veld. Hij wordt zijn welle en zijn bund op onze horten schrijven. Dat is waarom dat mogelijk is, dat de gerechtigheid dat het gezaad verlangt, kan in ons erveld worden. Dit kan niet door een mens zijn vleeslijke aanstrenging gedaan worden. De heilige geest kan dit voor zich brengen, wanneer aan de vrijheid gegeven wordt. Hij wordt de rechte vrucht in ons leven werken. Dit is hoe Paulus dat in Galater 5, 22 bij 25 beschreven heeft. Over de Jezus zijn vrucht is leef, vrede, vrede, geduld, vriendelijkheid, goeds, geloven, zanftmoed, zelfbeheersing. Jegen zond is dat je zaad niet. Nu die Christus aan je heren, had dat vlees met de leidenschaft en last je trietzicht. Wanneer we hem juist leven, dan wel we ook hem juist wandelen. Mijn vriend, de Heer Jezus is voor die op een trietzicht gestorven en heeft voor die zende alle betoeld. Du kunst van die zende loskomen wanneer du dem Heer Jezus als heiland aannemen worst. Du kunst dat krijgt nu door bij die radio donen. Bekend te aan dat du een zender bist voor dem Jezus starf, en lood hem en die horten in. Hij wordt en inkomen en die raden.
mocht de Heer die zijn vrede en vrede geven. God zegen, mijn vrienden.

Want die gezien voor een, of die hebben vielleicht een vrouw over dit programma, of vielleicht over dat heil en Christus, wo je kennen de overtuiging hebben dat je zinnenschuld vergeeft is, en dat die waren voor alle eeuwigheid im Himmel zijn, wie worden hier in je met helpen, op grond van Gottes Wort. Römer 10, Vers 13 sagt, wer immer den Herrn in seinen Namen anruft, wird seilig worden. Bitte schrift nur den selben Radiosender, wo ihr noch horchen.

0: De klok is drie.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potash.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwiese zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Podjasch.

Hallo Tjenja, hier is Tante Erna. Ik weet dat, dat Jezus heeft de Tjenja lief en dat hij wil hebben dat de Tjenja zelden naar hem komen. En daarmee wil ik je een korte aandacht vertellen waar je Tjenja alle dag een beetje meer van Jezus leren. Nu komt Nodra en haar zeggen naar wat God zijn woord te zeggen heeft. En deze aandacht komen van dat boek Jede Dag met Jezus.

Fas in Jans. Maar eerst wil ik in 1 Korinther kapitel 10, verses 12 en 13 lezen. Hier zegt het dus dit. Door wegen, wer du meint, hij steht vast, soll abhausten dat hij niet fällt. Maar nu hebben je nach momentschliche bekende Versicherungen getroffen. Gott is treu en hij wordt dat niet herlote, dat je schwander versagt worden als je Kraft haben. Hij wordt voor een weg zorgen uit de Versicherung uit te komen, zodat je dat vertrouwen kennen. Fas en Jans. Amy en Carl hadden ihre vriend Angelo ten komen met Antwerp Fas en Jans spelen. De tjengen die tekenden zich door een grote krans op een gras. De krans die had feierstrepen van buiten bad in de mad, zoals spietje aan een reef. En Ken bid aan dat hij wordt het eerste te vastzennen. Denk eraan, de mad van den krans is de zekere steed, zegt Carl. En wanneer je daarnaan rannen, dan zijn je zeker. Aber je moet de lengte spietje rannen, dan door hand komen. En wanneer de vastje drept, dan zeg je dat niks te vast. De tjengen die hadden ook veel spoes en ze speelden lang. Gans, wat aan werd neengeruipt vanmiddag. Dat leidt zo als wanneer dat zeer schijnding te buiten, bemoeit mama. Oba, woe ween dat je niet aanzicht te vast zijn? Nou, wie deide, zegt Amy. Mama checkt en bid verwonderd. Oba, jeder mol wat ik rutschikje deid, wie Brian te vast, zegt zij. Carl lacht en zegt, nou dat wie je gans Brian zijn ene schuld. Hij proeft immer zo dicht om vast te komen als meerdig euer huivodranen. En dan waard am immer ware je grepen. En hij brugt ook nie nicht de speetje tem no de med van den krans komen euer dat te lood weer, zegt Amy doortuig. Dat wie nicht zeer kluk van am. Mama stemt ook de met bi. Weet je, zegt zij, vele mensen doen een kracht dat in dat game van ihr leven. Een levensgame? Vroeg Carl. We beginnen im leven verschiedenste proeven en verzekeringen. Aber Jezus heeft ons rutweer gegeven, erklärt Mama. We kennen immer nur arme Rannen, tam sicher zijn. Aber einmal proef ich so dicht bin, nur der Sinn zu kommen, euer wie weich rannen, dass der Sinn uns dann gräbt. Ja, so aus dort mal, als ich mit der älteren Kinder taub saht in der Versammlung, wenn ich auch wüsste, dass sie Troublemaker schwere, sagt Amy. Dort ist reich, sagt Mama. Du hast du kein weich von kommen, wenn du hast mit deiner christlichen Freund taub gesehen. Und auch die Zeit, als ik nu deze schwintje spoestjes hart, leuwe als wachtkonen, zegt Carl. De schlechte gedanken die hangen lang in mijn kop rond. Je hebben de rechte geduid, zegt mama met een vriendelijk gezicht. We zijn in deze wereld, aber we durven niet van deze wereld zijn. Want wie God zijn woord lezen en beden, ook zijn je buiten doofhalen, dan worden we verstonen waar we kennen de zin uit de stich komen. We durven niet van de zin gegrepen worden. Nu heb ik ook nog wat vragen voor die. Rans du van zin weg, euer die du met verbonden wordt? Waar dicht nu de zin kämst du, euer die proefst voor te komen? Leest du met zin te spelen? Weetst du wat de Bibel zegt wein zin? Wie zullen ze weit afblijven van de zin als meelig? Wie zullen ook weich rennen, want wie en worden dat de zin ontjemt? Lees in de Bibel dat je weet wat God je veld en vrouw Jezus ook verhaalt. Hij wordt die een weich van wiezen. En dan zijn vers hem uitwendig leren als in 1 Korinther kapitel 10, vers 13. Hier zegt het dus dit. Maar nu hebben je nog momentschliche bekende Versicherungen getroffen. God is treu en hij wordt dat niet herlote, dat je schwander versagt worden, als je Kraft hebben.
Hij wacht voor een wachtzaaier uit de verzekering uit te komen, zodat je dat vertrouwen kan. En dan zijn gedanken uit deze geschicht is: kleef uit van de zend.

Bedankt zijn Tjenja voor en je schotzennet om deze aandacht te hartje. En ik word me ook zeer vreden, want je wordt niks een zware hartje willen, nur de aandacht van jeder dag met Jezus.

Doe derich kom God te eer. God te kan en God te eer. Dat is wat hij proeft te zijn, right? De weet wat uit ons muur kom. De use ook wat we han en ons wat te zijn wat we zijn. En wo emma wieder down. Dat moet alle woer zijn met woordheid down han. Oprechtig zijn. En eigenstalt te God zijn karakter. God as live. God as woordheid. En wie zullen met de waarheid zijn stort handelen? God is ook live. En de live Gottes zal ons in alles ook leiden. Dat mensen God zien live der ons ervaren en draden. God is ook heilig. En wie hebben een verantwoordelijkheid in heel het leven voor de wereld te leven. Want wie God wil verspreiden. Paulus is hier nu als hij direct met deze kerk. De vrouw wat wie en wat ik doe ons moeten vrouwen is, hoe is er wie van deel? Hoe is hij ik? Ik wou die niet rechten. Ik kon die niet rechten. Ik kon bloos mezelf. Du kost bloos die zelfs rechten. Hoe bist du van deel? En dit evangeliums verwoords te brengen, zoals Paulus deed. Maar ik wil je bloos dit zijn. Wanneer we voor God willen erfolgreich zijn, dat de vrucht komt, moet we bij de waarheid blijven, moet we God zijn live looten, der ons raan, schelen, der ons komen, en een reinet, heiliget leven leven. Amen. Wel wat opstaan, kom schluss je bid. Immer schon vor, wie neigen uns noch einmal verdienen. Sei die besonders vom harten Dank für die Gelegenheit, die wir haben, Paulus seine Brief zu studieren und zu lesen. Heute dein mit so'n starken Wellen, so heilig gift, so klar, dort hei, der Dirkarm, Gott hast du kunt so viele Menschen kijken ontvangen, eva, viele Länder. Ik bid van jou voor dat jeder een van ons leid ons ans wat unje zeek ans wat, kom nu groet nemen, en unje zeek, als du irgends wat as, wat du nicht abrechtig as, wat du nicht bij de woordheid as, wat du nicht rein as, wat du nicht heiligeeft as te die. Ik vrouw dat je ons leiden wurscht, door hand geven, en door hand geven, hoe we door nog wel zelfs vasthouden. Dort wordt de arena is, dort bekend. En dort losloten. En die vergeven aannemen. En hoe we onze wellen niet aan hij geeft, leer ons door ook, voeder. Help ons, ganz hij geeft te zijn. Te dienen jest, en te dienen wellen, en te dienen ploen voor ons. Hier zijn wie, broek ons. Ik bid het in de noemen van onze Heer Jezus Christus, in de noemen van God in Vora, en in de noemen van de Heilige Geest. Amen.

The clock is ticking. Je heren, dat plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te de programma Wat zegt de Bijbel?

Voor de komende week wens ik alle toegeren God zijn bestand en help en zegen. En we willen ook, zo God ons genoeg heeft, dat programma weer uitstrollen. En laden ook alle toegeren aan ons waren toe te horen. We worden jullie ook welig bij ons im Gottesdienst moeten begrijpen. Onze Gottesdienste fangen zondag klok 9 morgens met zondagschool aan. 1 klok 10 met een hoop Gottesdienst en zo uwe klok 6. En nächsten komt op 22 Blumen Uhr.

De brief den we vandaag behandelen willen is aan de gemeente en de stad Smyrna gericht. Smyrna ligt van ongeveer 60 kilometer noorden van de bekende stad Ephesus, waarvan we vrijheid mal reden. Aan de gemeente is ons vandaagse brief geschreven. Deze gemeente wie waarschijnlijk van de muttergemeente in Ephesus durch ihre Missionsarbeit angefangen worden. De stad zelfs galt als een van de beste steden in ganz Klein-Asië, wird sich van de groten König Alexander gebuut worden wie. De stad Smyrna wie een rijke handelsstad. Dort geeft in Smyrna vele Juden. Dort geeft het ook een groten prachtigen Tempel, wo de Kaiser Tiberius verehrt wordt. Op den Tempel werden de mensen besonders stolt. De gemeente in Smyrna had veel te lijden. Want de meeste mensen in deze stad ook rijk waren, hadden de christen doch geen aandeel aan de rijkdom. En ze hadden ook geen aanzijn. Ze waren onder zeer sterke druk, zeer arm en werden schwer vervolgd. Vele van hen waren ook al wegens ihren Glauben aan Jezus Christus omgebracht worden. Er waren twee oorzaken waarom de Christen zo vervolgd worden. Als eerste weer door de religion wat den Keizer aanbeden deed. De mensen moesten naar de tempel een offer brengen en zeiden de Keizer is God. De Christen konden den Keizer aber niet als God aanbeden. Daher werden zij als de Keizer zijn vriend aangezien en werden daher ten dood veroordeeld. Als tweede weer door dat gesatz van tienden. Dat meint aber nicht de biblische regel van tienden geven. Want einer einen Christen als Staatsfeind angesehen wird, bij de Verwaltung verklaut en dort bewezen worden kon, dat dit ein Christ wird, dan kriegt de Verklauer 10% van alles, wat de Christ besorgt. 90% stapt de Regierung sich natürlich an de Fuppe. Op deze Ort verloren viele Christen alles, wat ze besaten, en om een zeer vaker sogar erleven. Te deze gemeente, die in zo'n schwere lauw weer, redt nu de abgestone haar, die alles van Anfang an in zijn hang hält. Ik weet aan dine woordje, dine treurstand, en dine armut, en doch best rijk. Wie mensen zijn niet dan stort, wann wir ans Storch feilen. Aber wann wir ans Schwag feilen, dann stehen wir endlich an dem Punkt, wo wir teugeben müssen, dass wir dort nicht allein schaffen können. Wir sind auch nicht dann reich, wann wir viel irdisches Geld besetzen, viel Geld in der Bank haben oder vielleicht noch großartige Dinge besetzen. Wann wir Geld besetzen, ein Dund, wo viel dort auch ist, möcht ons niemals werkelijk rijk. Kreit zo, als dat ons niet oormöcht, wann wir kein Geld haben. Wir sind dann erst werkelijk rijk, wann der Harte ons sagt, ik würde jewe dort die tweede dood, keinen Schode andeunen kann. Dann sind wir rijk. So ist der Herr Jesus, der ich den Johannes en Vers 11 sagt. Die Gewinner kann der ich den tweeden dood nicht Schode leiden. De eeuwige verdammnis en de hel is jedenfalls de tweede dood. De körperliche dood wordt ons van alles wat we bezetten, van al het geld en wat we sonst nog hebben tranen. Of du de rijkste mensch oder de armste mensch en je allerarmste bist, die wordt gar nischt davon met aan de eeuwigheid nemen. Aber de mensch is rijk, die noem dood de levenskroon kreeg wordt, wo de tweede dood in lieden am nischt meer aandoenen kennen. Do wordt am ook nischt meer van zijnem haren in hel en tranen kennen. Ons afschnitt zegt ons dat de Christen in Smyrna rijk waren, obzwar ze goor nischt irdisches besaten. Ze hadden den Glauben aan Jesus Christus, en wenn ze daarin trouw blijven worden, seht Jesus teend, wurde sie um eng die Lebenskrone kriegen. Die flut uns ab, dort irdische Gott in sein Arm en Gott. Recht sind wir bloß dann, wann wir Jesus
in ons leven hebben. We zullen ons vertrouwen op God zetten en er staat op irdische goud. Wil u nu eerst wat een leid horen en dan maken we met onze boodschap wieder.

andere programma zijn alle op cd's te hebben. Een cd met 2 programma kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestellen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station waar je de hier kreeg. De nummer voor dit programma is 686. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt nu dat programma nummer 686.

Maar niet is het programma te zijn zijn, laat ons toch weten. We danken voor jullie gebeden en financiële ondersteuning die ons het meidig met God zijn woord uit te strolen. Mocht God jullie rijkelijk zegenen. En nu verafscheiden we ons verder van jullie. Want God had zowel hier een wederprogramma door de zending Licht vom Evangelium am einen Weg op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen uit de bemoedigingen te de vandaagse zending hebben, schrijft ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. En nu nog God met jullie. Wat ons am einen Weg waren hier. Hey.

0: De klok is 12.
1: Ik zie Hilda Friesen en op brood van ons leven van deel is uit Johannes 1:50 bij 51, hoe dat zegt. Jezus zei te hem, du gelijfst wen ik zie dat ik die onge dem Viehenboom zag. Du zalst nog gerater als dood zijn. En zei te hem, ik zei je de waarheid, van nu aan zal wie den hemel op zijn en God zijn engel roven nap van hemel op den menschen zijn voren. Jezus neemt de jinge ere eer en aanbeden aan. Hij vreed zich dat voest als Nathaniel am tem eerste mal trafen deed, hij overzeigt weer dat hij de Messias weer. Jezus geef hem de wundervolle gewesheid, dat zo groot als de onerkennung weer dat hij de Messias weer, wird hij nog veel geratere dingen zijn. Dat is klar, dat de bekering niet dat engpunt en een verhältnis met Jezus is. Veel mensen leven dat van de vrijheid van de bekering is dolle eeuwigheid, dan worden dingen waar de zageltjes en trigon nog wel ze verheerweren. Wat Jezus hier zegt is dat een steed dat engpunt zijn, is de bekering bloos de aanvang van een verhältnis met hem. Dat verhältnis met Jezus jeet immer wieder, wo einer seine genood immer meier en meier ervoren deed. Einer leert hem en de vrouwen, ook de truie tiden kennen, en de goede tiden, en ook en de schwore tiden. Zonen die al voor jaren zijn jinge gewaast zijn, kennen bestedigen, dat de ervaring aanwezen deed, dat ze immer geratere dingen van dem Herrn erwarten kennen. Zij weten ook, dat ze zich immer hebben kunt op arm verloten, en dat hij immer truie gewaast is. Wieder sagt Jesus zu Nathaniel und zu den anderen, ich sage ihnen die Wahrheit, von nu an soll je den Himmel op sein und Gott seine Engel rauf und nab vom Himmel ab den Menschen sehen vorn. Wahrscheinlich geef hij Andeutung nur der Lade an Jakob sein Traum. In den Traum wären da auch Engel, die den Menschen ihre Anfrauen nur Gott brachten. Dan kämen ze met God zijne antwoorden, help, rof naar de menschen. Jezus is de lader tussen God en de menschen. De engel zijn deine, de geschekt zijn God zijne kinge deinen. De jinge zagen dat alle verere ogen passieren. Zij weeren zeigen te de geraadste vervol en de weltgeschicht, wo ons heiland en lijf als dat opfer van onze zind om Christ zijn leven geeft. Wou je lekker en je zeent weer in de jinge, dat zij Jezus zien wie het zelfs hieren kunnen, dat zij met ere een uren zijn kunnen wat hij deed, en dat zij den tijd even bij hem zijn kunnen. Zul wie aan dan niet afjanstig zijn? Werkelijk heb ik geen uurzaak afjanstig te zijn. Den Herrn zien verspreken is voor ons kracht zoals dat van Nathaniel weer. Wie kennen durch ons Heiland met vollen Vertrauen naar Gott kommen? Wie kennen arm all onze Sorgen vertalen en erwarten dat seine Radung en Halb naar ons Rauf kommen wird? Hij versprak in 1. Johannes 1:9, dat wann wie onze Sünden bekennen, es hij trü in gereicht en verjeft ons onze Sünden. En wann wie dort donnen, wo wie seine Jünger. Je sehnt best du, wann du durch die wahre Geburt den Herrn sein Jünger geworden bist. Würde, dass wir alle seine Jünger würden sein, willst du das Wort auch uns beropenhaft.

Goede Marius. Na, wat is het? Hast een weekje in Goed overstoen? Vandaag een week. Gleist u de talste. Er hast u doen niet. Bijzondere deel. Die maat bedoelste waar je uit van zei. Het houdt zich meer een krijg gelijk. Maat je goede Marius. Ze was alle dag. Ze mij laat dat nu niet unbedingt. Dat dat moet een onjaarscheid gaan bij de deel. En dat jansje wat we vielleicht iets hoeven gaan, wat we op arbeid gaan, dan word je vielleicht zeggen, ja, wanneer de maandag een halve dag is, dan leg ik hem het ganse talste. En dat is hier van deel in Paraguay de val. En van deel denk je aan de Constitution Nationale, dat heeft ons president feitje aangevierd, dat zal van halve dag zijn in ons land. En ja, voor al die voeders en zeer hartelijk en gelijkwensch, die hand gisteren hoopendlich goed vieren kunt en de familie heeft goed aan hen gedacht. En zeer schijn. Ik wens dat dat van deel dan nog kan zijn. Nou ja, op stede wordt van tweede halve dag gereden, maar nu wou ik niet drie halve deel gaan, dan moet ik zeggen, dan moet het fijn zijn, want ik dan van deel nog een beetje een tweede halve dag had van voederdag, niet? Zo, de hier stemt Kaffee en Mate, die redt hier Christoph en wenn du bei hier Teil gehorcht hast, dann meint er zu viel, die Kurs auch noch ziemlich gut plottig. Und ja, dann blieben wir dabei, dann sagen wir mal, was wir uns hier von der Olatep und Tipp anchecken können.

om. Dat is wat we in Johannes 3, 36 lezen. Wer aan den Zehn leeft, heeft dat eeuwig leven. En wer den Zehn niet gehoorzaam is, wordt dat leven niet zijn, maar blijft aan je, God zijn oorja. Die dingen in dat oude bond werden een schatte van wat Jezus Christus doen wordt. En dat is nu je doen. En wie haar de werkelijkheid en Jezus Christus gevangen. Hast du aan als den Heiland aangenomen? En als dem Herr en den leven aangestald? De Heer Jezus geeft zichzelf aan Christus, zodat hij voor ons sterven kan. Hij geeft zijn leven, zijn bloed wordt uitgegoten, derg woont wie nu de vergevenis van onze zinde kunnen hebben. Dat is wonderbaar. Er zijn mensen nu in deze tijd die niet horen willen dat Jezus zijn bloed ons van die zinde reinmaken kan. Ze leven dat als grijzelijk, dat we daarvan reden worden. Wat zullen mensen niet zijn kennen, is dat wat werkelijk grijzelijk is, is er een zinde die ze gedaan hebben. En ze willen zo'n zinde niet opgeven of toestonen. De Bijbel is zeer klaar en zegt dat er geen vergevenis is, wanneer Jezus zijn bloed ons niet rein maakt. Hebreeën 9, 22 en dan 27 en 28 zei dit. En meest alles is nu dat je zaad nu met bloed gereinigd. En ohne bloed vergeten is, geen vergeving. En zo als het bestemd is voor die mensen eenmaal te sterven, en nadem dat je recht, zo ook Christus, die eenmaal je afvat is die zin voor vele weg te nemen, wordt om tweede maal komen ohne zin voor den te raden die nu aan luren. Tussen deze vers reed de schrijver van hoe de Heer Jezus zijn bloed uitgegoten had voor onze zinde. Peter schrift, ook van dit en 1 Petrus 1, 17 bij 19, dit zijn wichtige vers. En wanneer je dem voorde aanbeden, die ohne onderscheid allem overeen rechte deed, nu aan jedem zijn woord, leeft je de tijd, die je hier toebrengen en vorcht, wil je weten dat je niet met verjankelijkheid wezend zijn geraad worden, zoals zelve en galt, van dat nutsloze leven dat je van je ver elderen met arve, ober met Jezus zijn chestelijk het bloed, zoals een loon, omdat geen zin of aangeschechtet via. Jezus zijn bloed maakt ons niet bloos van zinde rein, als we eerst aan hem geleefden, ober dat helpt ons rein, wanneer we onze zinde bekennen en aan nog volgen. In Hebreeën het 8 kapitel, de 5e bij 7e vers. Deze dingen worden schatten en bijspel als van de hemelse dingen, zoals God Mozes bevol als hij dat zelt meest voor zich had, dan hij zei, zij door nu dat u alles maakt naar den plan, den die gewezen wordt op een boog. Ober nu heeft hij een dienst gekregen die zoveel vertraflijker is als hij een vermiddeler is voor een betere bond, dat op betere versprekingen gegrind is. Dan wanneer de eerste ohne fehler weer gewaast, wordt niet een steed gezegd worden voor een tweede. We hebben hier al van den 5e vers gered, maar dat is ook met den 6e vers verbonden. Am Anfang van dit kapitel heeft die schrijver van den dienst gered, die de priester onder den oude bund te God brachte. Dat we bloos een schatten van wat Christus onder den nieuwe bund gedaan heeft. Dit zelt en dit tempel waren ook een schatten van den werkelijke tempel die im hemel is. Dat is waarom God zeggen maken wil, dat Mozes alles zo doen zal als de plan bestemd had. Onder den oude bond had God de Israëlieten goede versprekingen gegeven, en je van deze zijn nog niet erveld, of bewaren. Dat heeft met de Israël-nation te doen. Die zijn nu over de ganze wereld verstreid. God wordt den oberwaren toepzamelen. Zo wordt ons dat in den profeet Jeremia beschreven, en Jeremia dat daar is de kapitel de 18e vers, en dan ook in Jeremia 31, de 8e en de 10e vers, en ik lees die alle toep. Zo zegt de Heer God, kijk, ik word de gevangene van Jacob zijn zelt terugbrengen, en waar op ere woonhuizen erbormen hebben, de stad wordt op zijn ene steed geboet worden, en de polis wordt naar zijn plan blijven. Kijk, ik word den van dat noorden het land brengen, en den van de engen van de eerd zamelen, maak den worden de lomen en de blinde zinnen,
Die vrouwen erkennen,

en zo naar de matjens zijn, worden top komen. Een grote meng worden door terug komen. Hiet, o nationen, gaat zijn woord. En vertelt dat en de insel weet af en zegt, de Janja, de Israël verstreit haft, wordt aan top zomelen. En wordt aan beworen als een hoord, zijn schoop. God had Israël dat je zaad gegeven, maar ze kunnen dat niet houden. En er steht dat ze God en ihre Horte ihre deden, gingen ze van God weg. Ze geven zich hand tot auf Gods dienst, en dachten ze dat ze God zijn volk waren. God bracht andere nationen jegen aan, en schließlich worden ze van ihr land weggenomen en maakte nationen verstreit. God haft aan ober versproken dat hij aan Wader bezieken wordt en aan top zomelen wordt. Dort is bij onze tijd nog niet passiert. De Hebreeën schrijven reed van betere versprekingen. Zonne versprekingen zijn met de Heer Jezus verbonden. Dat eerste bond had God met de verelder van Israël gemaakt. Eerst weer dat met Abraham, dan met zijn zoon Isaac en dan met Jacob. Dat weer ook met Jozef en Mozes gemaakt. Wat voor bond weer dat? De bond met Abraham, weer dat God wordt arm en zijn nakomen dat land geven, waar hij dan woont. Dat weer een bond de tiende bedingingen had. God wordt door te zijn dat zij dat trieën worden. De bond dat God met Mozes en dat volk Israël maakt, had bedingingen. Wanneer ze aan gehoorzaam worden zijn en doen worden, wat hij van aan verlangt, dan worden zij in haar land blijven kennen. God bracht aan van Egypte uit, leid aan door de wildernis, en bracht aan door Jozua en dat land in. God deed wat hij gezegd had, maar dat volk weer niet gehoorzaam, en God moest aan volken stroven. Ze waren volken stekzinnig. God had een bond gemaakt met aan, dat waan, ze worden gehoorzaam zijn, en zich niet verjette doelbeer worden, dan worden ze in dat land blijven kennen. Dat wie een bond dat bedingingen had. God had zijn poort gedaan, maar Israël had haar poort niet gedaan. Ze waren aan Jehoorzaam gewaast en hadden zich tot op Gods dienst aangegeven. God had aan profeten geschikt, der wem hij aan je woord had, maar ze hadden niet boeste gedaan. Nebuchadnezzar en andere harsen kwamen naar dat land. Ze maken veel mensen dood, nemen veel naar een vreemd land en verbranden de stad, Jeruzalem en den tempel. Als 70 jaar toe een eind kwamen meer van de Juden terug naar haar land. Ze boeden waren de stad en den tempel. Ze waren de stad en pochten zich. Als Jezus Christus maak aan predje deed, leefden ze niet en aan. Ze zeiden aan af, als er Messias en raden. Met andere toop brachten ze dat voordig, dat Jezus om Triets genageld wordt. Hij stond van dood af en ging terug naar voren. Wil zij er Messias en raden niet aangenomen houden, bracht God de Romeinse armee jegen aan. De stad en de tempel worden vernicht en verbrand, zo bij 38 jaar nadem dat Jezus getriezigd wordt. Juden zijn terug naar hun land gegaan over een ongeloven. Ze hebben nog niet een tempel. Veel zijn geestelijk blind en geloven niet dat Jezus er Messias is. God had versproken dat hij zijn volk toop zamelen wordt, en geloven. En dat wordt nog passeren.

De Hebreeënbrief schrijver redt van een betere bond, en dat Jezus de vermiddelaar is voor zo'n bond. Zo'n bond is op betere versprekingen gegrond. Meent het dan dat de eerste bond bij en aanrecht weer? Nee, daar weer geen fehler aan den eerste bond. De kwam van God. De fehler weer met de mensen. Wanneer de eerste bond ohne fehler weer gewast en aan je rechtigheid gebracht houdt, dan wordt het niet zijn nedig gewast een tweede even deel te brengen. De fehler weer niet met den bond, dan dat je zaad weer goed en heilig. De trouble weer met de mensen. Dat mensen hoort als vol zind. Hij heeft een zinde natuur, dat zich jegen dat je zaad in God stalt. Wanneer mensen dat je zaad niet houden kennen, dan worden ze zich allerhand uitreden uitdenken. De werkelijkheid is dit, dat je zaad is goed en heilig, maar mensen zijn zinde en kennen dat niet houden. De fehler is met mensen niet met een bond. Christus is beter als engel, beter als Mozes, beter als oond, also is hij ook de vermiddelaar van een betere bond. De eerste bond wordt op stenen geschreven, maar de tweede wordt op dat hout geschreven worden. Dat is vandaar zo, als dat aan de schrijver zijn dag weer. Geen mens kan dat je zaad houden, en dat je zaad kan geen mens zelig maken. Wanneer de oude bond weggenomen wordt, dan moet een nieuwe bond gemaakt worden. De nieuwe bond is door de Heer Jezus erin gebracht en dat is op betere versprekingen gegrond. Wanneer God den oude bond weggenomen heeft en de nieuwe bond erin gebracht heeft, dan zal geen mens bij den oude bond proberen te leven. Doch, dat weer wat meer van de lezer van dit brief doen willen. Mijn vriend, wanneer du die nacht op die woorden voor de raden verlaatst, dan moet du nu weten dat God dat niet aannemen wordt. Hij kan niet. Wanneer een mens in een zaak kortjemt, dan is hij verantwoordelijk voor alles. Dat is niet der woorden, maar door de genood dat we kunnen zelig worden. Titus de 3e kapitel, 4e bis 7e vers. Dit is zeer wichtig. Maar als ons heiland en God zijn leeftoligheid en leef aan ons voor een dag kwam, raad hij ons. Niet der woorden die we gedaan hadden, maar door zijn erbormen. Hij deed dat door dat wassen van de waarde geboord en hem heilige juist waarde niet gemaakt, dat hij rechtelijk op ons komen leidt, door Jezus Christus ons heiland, dat wij, die we gerechtvaardigd zijn, door zijn genood, mochten overzinnen, naar de hoopning op dat eeuwig leven. Dat is bloos door de Heer Jezus dat we kunnen zelig worden, en dat is bloos door de Heer Jezus dat God een nieuwe bond met Israël maken wordt. Nu de 8e en 9e vers in dat 8e kapitel. Dan hij funk vele met Jana en zeed, checkt, de dag komen, zegt de Heer, dat ik een nieuwe bond maken word met dat huis Israël en dat huis Juda. Niet nur den bond, den ik met ere vaders maak, als ik aan bij de hand neem en aan uit Egypte land leid, dan ze hulde zich niet aan mijn bond, en ik kämmer mij niet met aan, zegt de Heer. De Hebräisch brief schrijver neemt ons terug naar de tijd als God een bond maak met de Israëlieten. Dit wordt met dat ganse volk gemaakt. God had zo gedaan als hij zei hij would, maar dat volk draait zich van God weg, en verachte den Bund. Wie dat falsch nicht de Bedingungen folgde, wir Gott ook nicht gebungen, zijn Port te holen. Also had de Bund geen Wert. De Israeliten moesten doorwegen, de Nachfolg van een gebrokenen Bund ervoren. Dat is ook waarom een nieuwe Bund moest gemaakt worden, en dit is de nieuwe Bund aan dem Herr Jesus zijn bloot. Dit is een Bund dat een Menschen niet hoort. Geven wordt. God zijn regel worden op zo'n hart geschreven worden. Dit kan bloos door God zijn genood en erbormen en ingebracht worden. Een mens kan een poort en zo'n nieuwe bond hebben door den geloven. Nu de 10e bij 13e vers. Wilst dit als de bond den ik met het huis Israël maken word, nu deze dag, zegt de Heer, ik wil mijn gezaad en er zijn geven,
en waar dat en er hoort en dan schrijven, en ik woor voor aan God zenne, en zij zelen voor mij en volk zenne. En op geen weich wordt hij zijn inwoner of zijn broeder zeien, leer dem her tjane, dan die worden mij alle tjane, van tjlaanste, bat dem geraadste. Dan ik woor mij erbormen over ere aangerechtigheid, en ere zin woor ik op geen weich mij behouden. En dem dat hij zegt, en niet, heeft hij dat eerste oudje gemaakt. En dat wat oud is, en oudje gemaakt wordt, is wat hem verschwingen. God heeft versproken dat hij een bund met Israël maken wordt. Dit wordt niet op stenen geschreven worden, aber en er zijn en en er hoort. Ze worden alle dem Herr tjane, en ze worden aan deine. Ze worden God zijn tjenge genaamd worden, en ze worden God volstendig als er God onnemen. God wordt er een zender als de nation verjeven, en hij wordt die niet meer behouden. Dat oulet is verschwongen, en dat niet wordt in God zijn tijd op een boer gemaakt worden. Voor al zonen die aan hem leven is dat nu een werkelijkheid, en voor de Israël nation is dat in de toekomst. Dat wordt voor aan passeren wanneer de Heer Jezus terugkomen wordt. Hij wordt een eind tot de triebsel tijd brengen, en de aanvang van zijn tjenigrijk en dan brengen. God wordt zijn volk van alle landen toepzamelen en aanwaarden en er land vaststellen. Dat wordt niet bloos een poort van Israël zennen, maar voor alle 12 stammen. Dat volk wordt niet uiteengereten worden, dat wordt toepgebracht worden, en ze worden in vrede en eenigheid toep wonen. De Israël-nation wordt de verste van alle nationen zijn, en de Heer Jezus wordt over de ganze wereld regeren. Hoe zullen we dit in ons leven nu aanwenden? We hebben ook een betere bund dat op de Heer zijn versprekingen gebeurd is. De Heer zei dat mensen die naar hem komen worden, wordt hij ruw geven. Hij zei dat zonen die aan hem leven, haar nu dat eeuwig leven. In Rijmer het 8e kapitel, de eerste vijf vers, is dit voor ons geschreven. Nu is er geen verdammenis voor den die aan Christus Jezus zijn. Dan dat Jezus gezaad heeft mij vrijgemaakt van dat gezaad van zind en dood. Dan wordt hem gezaad aanmelig weer en dat het zwak weer, deeg dat vlees, dat heeft God zelfs gedaan, deeg dem dat hij zijn zin en zindelijk het mensen gestalt schekt en verzind, en doordat die zin verdomd, dat de gerechtigheid dat het gezaads verlangt, mocht en ons erveld worden die we nu niet noem vlees wandelen, maar noem geest. We kennen niemals dat gezaads houden, wils we zinder zijn. Wanneer we dem Heer Jezus als ons heiland aangenomen hebben, dan komt hij en woont en ons door zijn heilige geest. Door de kracht dat de heilige geest ons geeft, waar we zo leven kennen als God dat je veld. Hij wordt zijn welle en zijn bund op onze horten schrijven. Dat is waarom dat mogelijk is, dat de gerechtigheid dat het gezaad verlangt, kan en ons erveld worden. Dit kan niet door een mens zijn vleeslijke aanstrenging gedaan worden. De heilige geest kan dit voor zich brengen, wanneer aan de vrijheid gegeven wordt. Hij wordt de rechte vrucht en ons leven werken. Dit is hoe Paulus dat in Galater 5, 22 bij 25 beschreven heeft. Over de Jezus zijn vrucht is leef, vrede, vrede, geduld, vriendelijkheid, goeds, geloven, zonftmoed, zelfbeheersing. Jegen zond is dat je zaad niet. Nu de Christus aan je heren, had dat vlees met de leidenschap en last je trietzicht. Wanneer we hem juist leven, dan wel we ook hem juist wandelen. Mijn vriend, de Heer Jezus is voor die op een trietzicht gestorven en heeft voor die zinde alle betoeld. Du kanst van die zinde loskomen wanneer du dem Heer Jezus als heiland aannemen worst. Du kanst dat kracht nu door bij die radio donen. Bekend te aan dat du een zinde bist voor dem Jezus starf, en lood hem en die horten in. Hij wordt en inkomen en die raden.
Mocht de Heer die zijn vrede en vrede geven. God zegen, mijn vriend.

0: De klok is drie.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjas.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Poitersch.

0: maar 30 minuten.
1: Welkom ter op program bij de Brie, Mom te Mom. Dit is een program waar mamas zich onder een onder motto spreken.
2: Hallo en welkom hier bij ons Mom te Mom program. Dit volgende program is opgesteld van Mary Fair. Ik wens je een gouden ontvang.
3: Hallo, welkom te een leven gevreden. Mijn naam is Mary Fair. Dankjewel voor het komen. We zijn in een podcast waar we van reden van wil Jezus een onderscheid maken in al ons leven. Wenn ich in der Welt anschaue, der ich Ohren mein Eifel, dann fängt der Kampf an mit einer schweren Eifel. Und so dort, wo Salzigkeit in der Welt anschaue, und so in der Dritten von Kontrolle. Und so, gaude Eifel als Arbeit. Eine gaude Eifel haben als uns handgebende Gott in arm anzuloten Wiesen, wo uns Arbeit fehlt in uns selbst. Mijn dad redt laatst van een monde dat van je video's merken en hij had gezegd dat hij deed een paar lied voor in de DARPA en vroeg wer beëindt deed een scherm merken. Want de mond zegt hij deed, dan kregen ze een piet. Maar want de vrouw zegt zij deed, dan kregen ze een haan. En zo, hij jet nu deze een paar lieden, vraagt hij dan wer beëindt een scherm merken, dan zegt de mond ik doe. En dan zegt de man, oké, dan krijg je een piet. Waarom piet hij dan wil wel? En zwart het aan brunet. Dan zegt de man dan, en dan zegt de vrouw, nee, wie wil dat andere? En zo, dan zegt de man, je krijgt dan een haan. En zo, we lachen door aan, maar du hast een wasset woordheid. En dat van wie werkelijk met woordheid zijn van ons zelfs. Wie zijn dingen, dus bij ons heen, heeft de man de baksen aan, maar ik zei aan wat van de baksen hij kon aanhaan. Maar mijn oomtje is dat hoop van het hem, maar ik zie dat je nek en ik zei aan welke weg hij draaien zal. En deze dingen zei wie je weinig weens, dat is te lachen, maar in werkelijkheid, du assen was het woordheid aan. Weens, wie als mensen, wie zijn zelzig en wie willen ons een weg. En zo, wie als mensen, wie hand je weinig niet in gouden medelgrond van het hemte dit. Eens je gruppen mensen, du as de vroeg haf, einfach nisch te zijn. En wat niet veel je acht, wat zij te zijn heeft. En dan de andere ziet, waar mensen feiten dat vroeger zelfs al een leraar zijn. En zo, on God zijn woord en zijn leraarschap, als dat schwer te vinden, waar er een middelgrond is, en waar er een baag is, wat we kan God, wil we kan God eren in onze eigen. En zo, hier is het denk, van we kijken nu God zijn woord, dan kan we zijn, wat God wil hebben van de eigen. En wie kan ook zijn wo sinnvoll en salzig wie zijn en wat wie durch kan met doen. En niet bloos dort, God geeft ons de kracht durch den Helden Jes, dat wie immer dollar kan omanderen, dat wie kan de eure haan wat doen de God eer in de eure is. En zo wie reden het laatste mal van wo wie zullen welig zijn ons unge, onze mannen ihre leerschaft te zaten en wo wie kan leven zodat God hem eer in is. En zo in de Bibel door da wordt de eigen veel van je red van wel dat een beeld is van de gemeenschap tussen Jezus en de kerk. En wel omtje zullen er vroeger zo leven als Jezus de kerk deed. En zo, er zijn helemaal een paar lied wat ik in een counselingstuf nanfing en proven help te zeggen met zo'n dingen als oh, hij leeft me te veel, of hij deed te veel voor mij. Of zo'n soort dingen. Dat is gewoonlijk, dat is wens wie twee zijn en wie weten niet wat wie doen met zelf. En zo wie als mensen wie willen ons eenen weg. En zo God is genedig en hij helpt ons. En ik zie zo dankbaar wens God blijft onder arbeid in ons leven, in onze eigen en ons ganze leven dat hij door ons hoofd. We worden niemals volkomen zijn hieraan. Want wie kingen gaan, wie kan dat van jong ons zijn, dat de gouden dingen moet eind geleerd, over de dingen wat er zinvol zijn, en zelzig zijn, die komen gans verzeld. Dat zit een van gans clean aan. En zo, de gouden eigen, die passeert niet bloos uit zichzelf. De gouden eigen wordt gebied. En die zijn, komen van wel wie ons zelfs, nu dem Herrn hand geven en arm vreemd, waar hij kon in ons schoven, en arm eeren, en zodat hij ons wordt wiesen, wel wie kan de God eeren de eigen hand. En zo wie kan einer den anderen doen, wens wie ne Ehrfurcht haben für dem Herrn. Ik wens ik kan zijn, ik mijn ambtje honden nog allemaal zo fijn gedaan. En we honden al uitgevangen, maar dat is niet zo. God is onze arbeid.

Moses. And so he asked the tank, Jonah can't answer morn and can find a can account in the fru so goat or stew buta got. And so that as veins they morn got to den morn but open dot hide zil the yeslicha leras an and I hide and in dot ham and in a familia that as vuram got him wood that den morn so but open dot hide zil zine fru the stet leuven that as in hue are up. Wa we wieder reden in a Pfizer fief. Vers 28, 29 en 30. Hij zei, zo zalen ook de mannen er een vrouw is groot zo goed zijn, als er een tjarpa, wer zijn een vrouw goed is, als ik zelfs goed. Nog heeft keiner zijn een het vlees verschmeren. Een mens verzorgt en nährt zijn tjarpa, zo als Christus dort voor zijn gemeente uit, wil het giegleren aan zijn tjarpa zijn. En zo de mannen zullen er vrouw is leven met een zelfsgevende leven, met een helende leven, en wie kan sein, dass es auch so eine zufriedene Leute sind. Wenn ein Mann früh sich befrieren, dann sind das ein Fleisch. So, was immer wir tun, einer zu den anderen, da wir zu uns selbst. So, wenn ein Mann der seine früh so läuft, dann wird er sich selbst läuft. Und hier ist das Ding, der läuft in der Spark, wird, hier wird von dir redet, der kann das Glue sein zu der Eichheit. Wenn wir tun, unsere Männer ihre Sparken, dort ist eine viel geratere Chance, dass sie uns wollen so leuven, als was die Bibel sagt, was sie sollen. Und kriegst du auch krieg anders. Wenn die Männer uns in ihre Frühe so leuven, dann hast du eine viel geratere Chance, dass sie uns wollen so respekten, als die Bibel will haben. Und dann wieder in Vers 31, der sagt, das ist, woran ein Mann von Vater und Mutter verloren wird und mit seiner Frühe taubt sein. Und die zwei wollen ein Fleisch sein. Dit is een geroutet geheimnis, en ik mein door met Christus in zijn gemeente te schilderen. Over allemaal, je mannen zullen je vrouw groot zo goed zijn als jezelf, en de vrouw zullen zo zorgen dat ze er mannen achten. Paulus, dat hier nog meest krijgt, dat zal je eeuwig zijn. En we weten dat dat is wichtig, wens hij dat ware betonen, waar een man zijn vrouw zal leven als hij zichzelf deed. En zo zeg ik al zeer, wie als mensen, wie zijn zelfs je mensen. Wie doen feiten voor ons zelfs. Wie willen gaan de andere mensen zelf zich bezorgd zijn aan ons. Maar wie zullen dollar beduurd zijn, waar we kan de andere mens ons partner doen en leven, als we zijn beduurd om dat zij ons doen en leven doen. Denk maar aan, want in de oorheid van de morgen en vroeg zo beduurd worden om de anderen als zij aan zichzelf zijn, wat van een wunderschöne oorheid dat kunnen zijn. Wie als Christen, wie kan bloos deze soort eier haan weens, wie hand God en zijn helden Jezus wat ons helpen deed en wat ons immer dollar omanderen deed. En deed ons wiesen van wie zeldzig zijn en hoe wie zullen dingen opgeven. Door als grote hoepning. En zo wie kan als Christel, als een christelijke eier een grote beeld zijn van hoepning te deur om ons. Dat wie kan een schöne eier haan weens, wie doen Jezus hand en dat hij ons immer dollar deed om anderen, dat ons immer dollar nu om zit. Zo, wie willen het nächste Mal meer van reden van wo wie zullen einer den anderen leuven, wens de Bibel haven doel te zijn van wo wie ons zullen einer te den anderen abstellen en wat van de vrucht door zal rückkomen. Zo, dankschein voor met ons te zijn en dan zijn we ons het nächste Mal, wann wir wieder reden.

Hallo Tinja, hier reed Toon de Erna. Ik weet dat Jezus heeft de Tinja lief en dat hij wil gaan dat de Tinja zelden naar hem komen. En daarmee wil ik je een korte aandacht vertellen waar je kunt alle dag een beetje meer van Jezus leren. Nu komt Nodra en haar zeiën naar wat God zijn woord te zeiën heeft. En deze aandacht komen van dat boek Jede Dag met Jezus.

Schlienen leerjes. Beirsch war ich in Epheser, Kapitel 4, Verses 25, but 29 lese. Hier sagt es, es steht. Hiet ab mit Lehe, en red die Wahrheit einer zum anderen, wenn's die sind alle Gleder aneinander. Wann je jend eure, dann sag so, dat je jend durch jenen eure nicht versinnen en vereinig jend eier die Sand unjejet. Jef den beisen Feind, keine je lehen het. Wer mit Stähle geplagt ist, soll damit abhören in Arbeiter gehen und abrechtig mit seiner Hang sein Brot verdienen. Und so viel, dass er wird haft, die zu geben, die nicht haben. Red nicht, was den Nächsten schulden kann, und red bloß dort, wo der geholfen wurde, der jend hier. Kleine Lehrjes. Papa, rupt Melinda, als zij en papa zijn dascherie nanjink. Kost u mij nu helpen dat veel huistje boe, wat u me gister verspreken deed? Jo, ik heb nu krijg tijd, zei papa. Kom, wil die eindstek halt en dan tjewi aanvangen. Papa en Melinda gingen naar dat stoepsel halt en vangen door aan derg te zitten. Ik dacht dat Angie van jou helpen met haar schuilarbeid waar ze trouble met had, zei papa. Nou, ik weer bij Angie haar huis en help haar een beet. Maar mijn janker dit liever te doen. Ik zei haar, ik had zelfs ook nog schuilarbeid te doen en dan kwam ik naar huis. Papa neemt dat stuk halt wat Melinda zich had gewild en ging naar zijn arbeidsdag. Ik geloof ons wat nog een stuk halt velen zijn hij. Meinst du lukst Angie rood zo ver, vroeg hij, als Melinda hem nog een stuk halt bracht? Nee, ik luk er niet ver, zei Melinda. Ik heb werkelijk nog schuilarbeid te doen. Ik word het ook voort doen, want we dit veel huisje is voor ik had. Oh, maar Melinda, du leidst er over verstoene dat du krijgt nu moest in de schuilarbeid doen, zei papa. Dat is ook een soort lehe. Ach, dat bordert nischt, zei Melinda, een beetje glückältig. Dat is nischt wat geruitet. Angie wordt niet beledigd zijn, wegen ze wordt dat niemals weten dat ik niet krijgt nu moest mijn schuilarbeid doen. Melinda, zei papa. Leerjes, ze goa kleine leerjes, dene emma schode. Eenmaal dene de meier schode te deen wat du leeje deed, als te deen wat du feierleu wordt. Papa neemt het stek halt wat Melinda am groots gebracht had. Hij betekt zich dort in bed en damit eenmaal hastig brug hij dort in twee bieter. Papa, wat deest du doch? Vroeg Melinda. Ik wist niet dat du zo sterk wirst. Ik zie ook niet, lacht papa. Dat wie je ganz leicht. Kijk mal naar dit stek halt. Hij wijst Melinda dat halt. Dit halt is ganz uitgevreten van haltlies. Van buiten je dat meest niet te zijn, aber van binnen is dat ganz schwak. Du is bloß eine derne Schicht halt von Bitte. Und dort merkt das ganze Steck halt sehr schwach. Und die Haltlies sind nur sehr kleine Dinge. Aber die können viel Schuhe andehnen. Und die gleich vielleicht, dort kleine leere Schuhe nicht viel. Aber die Fräte dienen jässige Kraft von Berner weich. Denk mal an, Melinda. Du versprichst Angie, dass du ihr von dir helfen wirst. Aber die Jankert wird anders zu denen, und dann darfst du dir ein Verjeven uit, dass du dein Versprechen nicht halten darfst. In Wirklichkeit hast du zweimal gelernt, Angie. Das erste Mal, als du siehst, dass du ihr wirklich helfen wirst, und das zweite Mal, als du siehst, dass du musst nach Hause gehen, um deine eine Schularbeit zu tun. Kost je niet zijn waar de kleine leerjes zich bozig vermeren in dien leven? En denkst du aan dat Jezus weet ook alles? Glaubst du dat Jezus ganz tevreden is
met die van de leer deest en denkt werkelijk die geluisterd is? Nu schaamt Belinda zich werkelijk als zij ja. Zij wist dat zij had alles gedaan en dat zij dit moest even reinmerken. Papa, ik blijf ik voor Sven twee gonen naar Angie en er helpen dat zij de schuilarbeid verstaan kon. Ik wil niet zo zijn als dit stek houdt. Gons hol en zwak van binnen. Ober koste mij dan Marie helpen met dit vuilhuisje? Oh, zij er wel, zei papa. Nu heb ik nog wat vrouwen voor die. Hast du trouble met leer? Is dat manchmal schwer gons bij de waarheid te blijven? Geluist u vielleicht, zoals Melinda deed, dat kleine leerjes boderen is? We lezen in God zijn woord dat hij weet alles en ziet ook alles wat we doen. God hiert alles wat we zeggen. Wan ook zegt hij dat jij moet antwoord dat du niet gans bij de waarheid gebleven bent. God weet dat doen. En leer is een zind. En zind staat tussen ons en God, wan we die niet bekennen. De zind die woest ook immer gerata en gerata, en bald worden andere mensen dat ook aan, dat we niet de waarheid zeggen. En wanneer we leren, dan zijn we God ongehoorzaam. En we doen om zelfs en ook andere mensen veel schade aan. Verke is de verzekering te leren zeer sterk, maar God geeft ons de kracht bij de waarheid te blijven. Ons vers om uitwendig leren is in Kolossa, kapitel 3, vers 9, dat eerste poort, dat zegt, dat niet ongeren onder leer. Ik wil dat nog eenmaal zeggen. Dat niet ongeren onder leer. En onze gedanke in deze geschicht is, blijf ganz bij de waarheid. Blijf ganz bij de waarheid.

Dank zijn Tjenja voor en je schuldzaamheid om deze aandacht te hartje. En ik word me ook zeer vreden, want je wilde niks in zware hartje willen, nur de aandacht van jeder dag met Jezus.

Hier weer een man. Hier weer een man, geboren in een kleine dorp. Hij was op in een ander kleine dorp. Wat hij daar is geholt weer, schoft hij ons een halt arbeiden. Dan, voor 3 jaar, weer hij een reizen predja. Hij is niemals veel wat wie als bij een 200 mil gekomen van daar waar hij geboren weer. En daar waar hij aan wanken deed, ging hij meestal met de volk. Hij heeft niet eens een huw het om en genomen van de herrschaft, heeft niet een boek geschreven, heeft zich niet bevriet, niet veel land en hiesa top gekocht, is niet een huw of schulder gegaan van mensen, en heeft zich niet eens een huw of steed gemerkt in een zeer grote stad. Over hier wie een man. Hier wie een man. Hij had nooit groot wat je aan zich zelfs, en hij had nooit met deze wereld te doen, buiten de Godesarbeid, te wat hij geschikt weer. Als hij nog een jonge man weer, draaide de meerheid van de mensen zich aan jeen aan. Meeste van zijn vrienden randen weg. Een verloor dat hij hem jemals gechant had. Een andere hulp zijn vriend aan vinden en hem vast nemen. Dan, ganz uitschuldig, werd hij verslaan en verspot. En dan toen verheer je bracht verder de regering van den dag. En dan aan een Rijmische triets aangeneeld tussen 2 andere verbreken. Zogar wils hij dan nog hank toen sterven, trokken de soldaten al lesser, mank zich zelfs toen je wenst van zijn haben goed aandelen. Dat is je wat hij houdt in deze wereld, zijn Everrock, zijn blijfrode rock. Als hij is gestorven weer, namen ze hem roof van Schrietz en leden aan en een grof geliet van een vriend, wem dat jammer. Nu zijn er toch al bij, over 2000 jaar vergaan van die tijd, en vandaar is hij de ganz verste van alle mensheid, ons leider op een weg naar hemel. Wie het kunnen dat gewoon eens gescheid uitspreken, dat van al die beoomte mannen wat zich aan taup gestonden dat alle tijd. Al die soldaten wat aan macht geëift op een land en de krieg is scheef wat sind gevoren op een water. En al die Chinese wat jemals geregeerd aan die alle taup. Han ik zo'n indruk gemerkt op het leven van mensen op deze eerd. Als dit ene leven, hier wie een man. Jezus kwam nu hier en werd geboren als een baby, zoals wie alle zijn. Dan was hij op hier met trouble in je voor, zoals wie alle doen. Dan ging hij ons een stich voorop, wat wie kunnen hier aan gaan. Dan gaf hij zijn leven en zijn bloed op een kriets voor onze zinden, wil dat kon hij niet betalen. Dan starf hij en stond waar hij op en voer naar hemel. Om ons wezen dat van wie aan arms leven en voor arm leven, dan zou wie dat ook doen. Hier wie een man.

0: klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu geven we een aandacht uit het boek De Herr is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

0: De klok is neien.
1: Ik heb een kleine vraag van jou verjunt. Dat heeft niets met de boodschap te doen. Maar, best je nog mal in de sloop met je vast? Anybody here? Oder een andere persoon heeft die in de sloop met je genaamd? Gisteren, Leona zei het niet gelijk zo staat, maar ze naamde mijn sloopmets. Zo, ik wil je gelijk vertellen waarom. We reden een beetje van deze aandacht, en ik reed een beetje van de boodschap wat ik van daar wil verbrengen, en van eerste Thessalonica kapitel 2, de eerste 12 vers. Eenmaal dan zei ze, van donderdag, in de week 3, via Himmelfort. Dan via Himmelfort. Je hebt je nurs niet gereed aan Himmelfort. Je hebt geen boodschap gehoord aan Himmelfort. Bloos niet hoe je dacht. En dan zei ik ze nog een ding. Vandaar als Pinksten. Als dat komen van den Heiligen Geest. Du redt hier van eerste Thessalonica. Heb je dort ook niet hoe je dacht? Schlupmerz. Ze zien niet Schlupmerz, aber Honda, weet je. So, ik wil je bloß erklären, dat, wie zijn er geworden, wie meere jengere mannen eigenlood ook ontvangen te doen. Ze zijn, wat van die? Drie van die zijn onze elders. Zijn elders geworden. We hebben een paar van die ook eigenlood tam boodschaften brengen. Johnny Unger, Tommy Dyke, Frank Newdorf, en Eduardo Letkeman. De feier. En zo, we zaten ons, doel, en, Fedjoa, dichtbiert eng joa, en we zaten ons doel, en we plonden van januar tot juli, de boodschappen wat we willen ontpreden, willen we dat alle klaar uitplonen, zodat we alle kunnen voorop al studeren en checken en weten on wat we reden willen. Besonders deze jongere mannen, die willen dat in één verab weiten, zodat ze studeren kunnen en de redmerken ungefähr. En han dan, we zaten aan stoel en we gingen direct dit predien en dit, en han was keimel nicht oidacht on Himmelfort at a Pinksten. So, we waren dit jaar nicht besonders Botschaften han und dort, aber ik wurd gelegen te lesen, de Schriftstätten van de Himmelfort, erstens, en dan van Pinksten, en, dort van de Himmelfort, du smaier de bi, aber wie fing in Port von dort, en, Lukas, Kapitel 24, von Vers 50 bat 52, wenn die in de Bibel han, da je dort abschloen. 50 bat 53, mein ik. Dat zei ze dit. Hij neemt aan Ruud, wat Bethanien en hoofd zijn hang op aan en zeeend aan. Dat zijn zijn jinger. Met die hij voor 3 jaar gedaan had. En während hij aan zeeend, verschwonk hij van aan en voer op num hemel. Zij overbeden am aan, jingen met grote vrede terug naar Jeruzalem en brachten ihre tijd im tempel toe. En dankten en loofden God. Dort is de Himmelfort. Dat is waar Jezus verloten deed. Met de verspreking dat hij woord een dag ware terugkomen. En dan van Pinksten lezen we in Apostelgeschichte kapitel 2. Jezus weer in de hemel gevoren. Maar groots eier hij verloten deed. In de hemel gevoren deed. En zei hij tot de jongen. Ga naar Jeruzalem. En leert door. Wat ik je den treister schijken doe. En door wat niet veel deel van nu zijn. Wat je een treister schakken, den helden geest. En die wordt met je zijn. En zo, de helden geest en Jezus en de himmelse voeder, die drie taupen zijn God. Zo, de helden geest is God, Jezus is God, de himmelse voeder is God. En zo, hij verspreekt aan dat ik wil immer met je zijn. Oba, when hij ook verloten died, hij would in Helgen yes shaken, and they would met in San, and in dort part via God, ganz God met in ook, right? And we lezen dort in about het woorden died, in Apostelgeschichte Kapitel 2, en ik word de eerste feierfars lezen, dat haft met Pinkstag te doen. Als de Pinkstag dan chim, wieren ze alle op eine Stede taub. En plötzlich hielden zij, zoals im Sturm, een ruisende geluid vom Himmel, zo dort im ganzen Huis te hören wir, wo ze sollten. Dan sahen zij met einmal Tungen aus van vier. Die sahen zich op jeder einem von an. Zij worden alle met dem Helden Jesus gefällt en fangen an, en andere Sprachen te reden, doe nu als de Jesus an dort melig mürk. Dort as, dort kommen van den Helden Jesus, wat er dan die Keim en Keim te wohnen. En wanneer Jesus Christus als haar hast in die Leven, dan hast du den Helden Jesus en die wordt en die ook leven dat. Dat ze helden jes wat ons nog moenen dat. Hey, dat is die niet doen. Dat is niet een goede zaak. Oder ons nog moel op eenmaal dan vallen we. Ik zal wem voen. Oder ik zal moet dit doen. Oder dat goede doen van nächsten. Dat is de helden jes aan de arbeid. Hij leidt ons in den wijs. So, hij is en ons. En hij leidt ons. Maar zo weet van de Himmelfort en Pinksten. Nu zijn we terug in het boek van de Filippa. No, I mean, van Eerste Thessalonica. En nu heb ik mijn boodschap door Ruud genomen. Nu weet ik dus waar ik terug door bladeren. En wat al je leest wordt van Jacob Dick via Eerste Thessalonica kapitel 2 van vers 1 tot 12. Dort is wat we van jou wel bekijken. So, wanneer je een Bibel hebt, ik wil je motor spreken, dat je dit opsloon, 1 Thessalonica, kapitel 2. En ik wil hier en doen, waar ik dort ook direct lezen, Peter lezen, waar ik aan reden wil. En ik wil het nu niet direct lezen, wil, om je dek al duid. En zo, fijn zondag, dan funk, Pastor Johnny Dyke on de eerste boodschap, het eerste kapitel on Eerste Thessalonica. En wat hij ons vers brengen deed, wie zei zo klaar, want die wassen nu volgen zijn van Jezus Christus, dat zal te zijn zijn, dat die baas, dat mensen dat woorden kan bekijken en niet meer besluiten over dat zij dat zal antwoorden zijn dat u een kind Gottes bent en dat zal klaar zijn. Dat zij reden daar ervan. Ons leven, dat die in geloven leven, den leven als een open het beeld voor de wereld, voor de mensen. En dat zult andere wezen, dat zult andere te zijn zijn, dat du in nu volg je van Jezus bas, en dat zij Jezus zullen en ons zijn. Niet fysisch en ons zijn, maar zoals wie leven, dat wie Jezus zijn karakter nu opendel. Right? En, Paulus via en via bij de Thessalonica, drie weken. Dat is alles wat hij doet via. De vervolging wordt zo zeer, zeer hoogst, dat hij met zijn metarbeider moesten verloten nu drie weken. Dat wordt heel gefährlich door. Maar in die drie weken leden zij dat evangelium to de mensen door zo zeer klaar en zij arbeiden zo sterk in je die, dat de kerk, en drie weken vond zeer sterk aan, en wanneer zij dan ook verloten moesten drie weken later, dat de kerk de was, en de verspreiden het evangelium, en, zij worden in beeld van wanneer de kerk werkelijk zult zijn. Zij weeren gans, van ganzen harten heilige gift. Zij verspreiden het evangelium. Zij leefden de mensen ram en zij leefden zich in een ander als een kerk. En zo, dat evangelium wordt van deze kerk in Thessalonica wijd verspreid. De gingen eruit en de deelden dat met anderen. En, ik geloof de hechtste grond waarom zij zo true weeren en zo sterk weeren en deze geloven, aan te nemen en du ben sterk te zijn en verwoord te gaan als wil zij houden zij een klare erwartung dat Jezus woord waar het terugkomt. Jezus wordt een dag waar het terugkomt. En dat drijft eind nu, zo veel mensen proberen het evangelium te brengen, zodat zij weer eruit zijn, wanneer Jezus waar het terugkomt, komen wordt. En dat is vandaag dag nog, we leren nog helemaal, dat is nu dik bij 2000 jaar later al, voor 2000 jaar als de kerk, als het evangelium gepredigt wordt, rond de ganze wereld. En de kerk, wanneer de kerk in geschichte dieren des, en ik wou niet duipen in het aangoen, maar mijn vader groet spie, ik neem, meer, drie klassen in de Bibelschool, de hotte down met de kerk in geschichte, van Jezus in de tijd, but van deel. En, einer zit dat immer waar, dat de kerk in geschichte, op einmal, en de kerk die wordt zeer schlop, en 500 jaren, 600 jaren, de kerk, nu Jezus in de tijd, de gingen Jezus tijden en de zeer grote arbeid de kerk verspreiden. Maar langzaam, even de nächste paar 100 jaar, dan wordt het immer schwaker en schwaker en schwaker, but het jaar 300 of zo, dan wird de kerk allemaal, all zeer flach. Oh ja, Menschen kommen in die Kirche, will dort, hey, dort, ich will auch ein paar von der Gruppe sein, dort laut fein, aber du wirst sehr schwacher glauben. Sehr wenig anstellen, dort leben anstellen, nur was die Bibel lehren, nur was sie, wenn sie Gott ehren wollen, was sie dann leben sollen. Und so dann kommt dort eine große Erweckung rüt. In 500 Jahren wird eine sehr große Erweckung, meine Simons wird du mag. Right? Ik leid dat in de 500 jaar. En men is iemand als vielleicht even, well, anyway, dat is niet de punt hier. De zaak is, dat even de jaren van Jezus in de tijd, maar nu, du hast een zeer sterke geloven gewaast, en Jezus in de tijd is Jezus verloren, de jinger die een zeer goede arbeid dort verspreiden. Maar langzaam even de nächste 400 jaar, 300 jaar, wordt het immer schwaker en schwaker. En dan, op eenmaal, dan kwam er waar een erwaking. En dan wordt het zeer gepredigd. En dan, over langzaam over de nächste 100 jaar, wordt het waar zeer schwak en schwak en schwak. En dan, eenmaal kwam er waar een erwaking. En dat speelt zich zo, de kerkengeschichte draait allemaal in deze cirkel. Du hast een zeer grote erwaking. En zeer sterk en zo, maar over van die wat dort aan oeien vangen zijn, is over een weich gestorven en zo, een paar honderd jaar later, als ze waren gewoon zwak geworden, en dan bereikt de waren erwekking eruit, en dan kampt het waren een haag, overbouwd. En dat bleef ik bloos een rondtrein zo staat. Ik geloof dat je het verwoordt, over dat treed zo staat. Also dat zo is een fara. Zo zei ik dat. En zo hier, Paulus, wie hier drie weken in 1 Thessalonica, en die weer in die drie weken zo oorspannend worden, zo sterk, en dus geloven naar je komen, dat de Thessalonica kerk wie een van de sterkste kerken, dat de leven, dat de eerste kerk wat Paulus ontvangen deed, hoe Paulus handgoenen deed en ontvangen deed, en die was plus oor hier zijn. En zo, So, they weren so stark and they bleiben dus so stark ben, wegen, they hadden zeer klare, verständnis, dat Jesus would terugkomen en zij wollen früh sein ohne Arbeit, but he died. All right. So do wing. And so up eng zed Pastor Johnny dan. Sagt er früh hei fein sie noch ans de Frau. Wo is er wie? Wo is er wie von der? En unseren Glauben. Zer wie so hei jeft aus dieser Kirche wie in Thessalonica? Oder zer wie nu von 400 Jahr Lothar? Hei sehe das nicht über meine Frau. Zer wie nu so 400 Jahr Lothar? Jo, wie merken Matt über ans Leben en de Werk wies dort nicht. And so, the Frau wat wie ans sollen, zoya zaya kloa Frauen, as what the Thessalonica deiden as. Jesus, wie weiten Jesus wat vara kum. Best du right? Wie weiten gleich von dahe wat kum. Keiner weit. Ab einmal ein Dach wat dort hier sein. Wann dort von der soll sein, von der numera. Out of Fendel Samari, so whatever. We're not Fendel Zolzan. Best you right? Out of wish to die much shame. Dort's de Frau, nicht? So, nu we wieder gehen in 1. Thessalonica, Kapitel 2 nennen. And, die erste zwei Farge, der lesen so steht. Breider, je weiten selbst, wo wie nu jün chimen. And dort as nicht für jefs je warst. Wann wie in Philippi ook lieden mussten en schlecht behandeld worden, kreeg wie durch unseren Gott doch frisch Mut en brachten jün tot Evangelium, wann ook jen grooten Wader stond. Hij redt davon, wo schwore du wir. Wann wie du ook lieden mussten en du ja groote jen stond, aber wie brachten jün tot Evangelium van Jesus Christus. En dat fangt alle aan, dat de vervolging door zo schwer wird, en de stort ver dem al. We zijn, zij en Philippi wieren. Dit is nu Thessalonica, bij Thessalonica wie ze wieren. Maar we zijn en Philippi wieren, de stort ver dit. Du deiden zeg predien en zo, en hod du via en man wat een deil indruk hod en Philippi. Der hat ne Miau, wat ein Beisen jäst hat, wat wo sein können. Und der Mann, die mir auch sehr viel Geld mit dort. Und wills Petrus dort antwortet, dort sei ein Beisen jäst hat, dann dreif er den Beisen jäst rüt, und das recke Mann verlor sein grauten Einkommen, und ward sehr verstaut, und dann warden Paulus, en Silas beschuldigt, die werden im Gefängnis geschmeten, sehr, sehr schlecht verschleuen und im deutschen Gefängnis nahe geschmeten. Und so dort wir, wo die Wahrer stand, jenen Paulus und Silas kommen dort. Und dann von dort reisen sie dann nur Thessalonik, die nächste Stadt. Und so sei immer deuten. Sie gingen dann dort erste, gingen sie irgendwo, wo die Menschen so dollar, so wahr sein, in Cocktailmuck sein, dann gingen sie dort in einem Park. Das ist eine Stadt in Cocktailmuck wie ein Park, nicht? Und vierten Menschen, die kamen dort taub. Und du würden sie hand gehen, und du anfangen zu predigen, und dort brachten Menschen an, aber du, dann wird du sehr gerade jenen stand. En Paulus fangt aan deze kerk. So nu drie week Luther müssen ze versammeln. So hij schrift nu eind hier in diesem brief. En hij merkt het zeer klaar dat hij kan dat verstaan dat dit wat zij doen ervoor in Deiden en Thessalonik wie niet umsonst. Wanneer zij ook er nog lieden moesten en dat sei die Worden sehr schlecht behandelt, sagt er, dort sei wir nur bei sehr klar, sehr brav mit dem Evangelium durch wegen verkündigen. Und so die Lektion ist sehr, sehr klar in dort. Dort, wenn wir wollen Jesus wieder drehen, wie uns fehlt Nummer eins, die Kraft von Gott. Der Kraft von den Heiligen Geist. Und wir möchten einmal beruf sein, dort mal sein. Bloß mal beruf sein und dort mal rüt bringen. dat moet zijn ten nächsten. Wie, ik wil hier wat zijn en ik wil geen niet, geen zin een feit kloinger ernst wordt. Oba, wie is dit je woorden verten genaamd wordt? De stelle im land. Right? Right? Zie ik recht? De stelle im land? Yes. Du hast mein Buch geschreven van de stelle im land. Weil wir tragen Wuhan en wir wollen bloß to onself blieben, wir wollen kein Trouble entrieren in Zoon, wir wollen unseren Glauben bloß hier mank ons uitleven. En wat Paulus hier zijn deed, er in Donen deed, en in Thessalonisch, en in Philippi, en wat Emma hij deed zijn leven lang, wie kraakt dat jeen deel. Dat eerste jaar dat door, waar de meeste mensen taub komen, dan fangt dat hij aan van Jezus te vertalen. Hij kwam om den Jezus te verspreiden. Niet bloos dat ik de radung ha, en ik wil bloos stel zijn, ik wil me bloos doen ben vrijen, oba, dat wie woorden, dat geraadste verlangen, dat God van Jezus aan. Jezus had zo'n verlangen, dat de mensen alle woorden geraad worden, dat de wellens weer zijn in het leven te geven, mens worden, en dan zijn leven te geven, dat hij ons kan trekken, dat wie de gelegenheid kan gaan. En lieve vrienden, de geraadste waag wordt wie jij moest Jezus worden eeren, is van wie het evangelium van Jezus Christus wordt metdeel dat de nächste woord om geloven komen en in den geloven geraad worden voor de eeuwigheid. Du hast geen geraderen schatz wat du kost opschoffen als dat. All dat irische, dat wordt alle vergoen. Wordt alle in dag weich zijn. Wat die zeilen, wat zijn nu Jezus gekomen, geraad worden derg dien zeugnis. Die worden voor immer blijven. En ik wil je plus zeer klaar zijn. Dort as, wat de beloning wat zijn. Den dag, Jezus wat terugkomen met zijn grote beloning. Voor die wat han voor hem geleefd. En voor hem weer gedeeld. Dort wat hij rijkelijk, rijkelijk belonen. Nou, we hebben weer gewoon. Vers 3, wat feier. Wat wie junt aan God gelegd hebben, haft waarhoftig nicht met unehrlichheid oder irgendeine Gedanken te donen. Wils Gott ons wird geacht haft, ons het Evangelium unterfertrühen, red wie met Gewissheit. Wir reden nicht Menschen zu gefallen, aber Gott zu gefallen, der unsere Horten kennt. In deiner von Jesus Christus, nur Folger von Jesus Christus, Nummer 1 sagt er, unsere Jüsjöcken, was wir am Horten haben, du hast nicht Unehrlichkeit, du bist. Dort ist rein. Wie haben bloß ein echtes Verlangen, dass die möchten Jesus Christus erfahren, dass die möchten die Radung und den Glauben erfahren, sagt er. Du hast nichts mehr zu tun mit selbstsüchtig sein, ich will eins Wort für mich selbst durchkriegen, nicht alleine zu sein, sagt er. Von alleine, sie haben kein eins Wort hingerichten, Klon hinter das Evangelium mitzubringen, dass wir ganz echt klar, das ist eine Jüsjöcken, das eine Ding allein, dass sie wollen Jesus klar merken, dass sie durch den Glauben auch kann gerat werden für die Ewigkeit. Das wird kein Hingerichtet, kein Arena zu be. In Vers 4 sagt er dort, warum wird die hier verschweigen? Wills Gott uns wird geachthaft uns dort Evangelium untervertrühen, red wie mit Gewissheit. Sie reden mit den Helden Jesu in der Kraft, mit der Gewissheit, dass Gott ihn hat geraubt. Wir reden nicht Menschen zu gefallen, aber Gott zu gefallen, der unsere Horten kennt. Wie reden, dit heeft niets te doen met ons te je vallen staan, met niksen te je vallen er in soort, over God te je vallen. Zijn ze zei kloa. Wat hij zei, ze had nog wird geacht, dat evangelium wird geacht, dat zei ik dort, dat wordt wird achten, dat meint dat zou je durchdenken en durchsegen, en wanneer je fing dat het als alle ganz abrechtig en reicht, dat dan ook neem. Dat wird achten, dat duip durchchecken, wat wie je verbringen dan, dat dat durchchecken, dat du als nisch arenet, nisch, kein andere, gedanken du hingen als für je goudet. En dan, en dan wieder, dan sagt hij dan in Vers 5, dort jene, wat immer je dan doen, dort moet ganz abrechtig en klar zijn. Vers 5. Je weiten zelfs, dort wie nicht met wird nu jen chimen, dat jen schmeichelnden. Wie versagten ook nicht hingerisch, rick te worden van jen. Dort kon Gott bezeigen. Wie sagten ook nicht nu ihr, nicht bejunt, ook nicht bij andere Menschen. Want die wollen wat hij hier zijn deed als, wat we hun verbrengen dan. Want die dat wel wiederbrengen. Want ik wil het evangelium brengen, dat moet eenmaal waarheid zijn. Wie brengt hun bloos de waarheid? Wel we de waarheid brengen, wel we, en dan, de user, wat we hem hoort aan, waarom we dat met doen, dat dat rein is, dat er nisch hingerisch, nisch zelfzichtig te ben is, en aan het raden, dat we ganz oprechtig zijn, en op zijn, krijgt wat we denken, krijgt wo we staan, dat we ganz, dat er nisch plietje, nisch hingerisch is. Merkt dat sens? Dat is wat hij hier proeft te zijn. En zo, wou wie dat evangelium metteilen doen, dat zal emma de waarheid, ganz op zijn en de waarheid verbrengen. Nicht ernst wel hingerig, proeven andere doen te brengen. Ganz op zijn, dat de mensen vielleicht weten wat die denkt en wat die baas en wat die hart is, right? Is wat hij zei in dat. So, nicht mensen schmeicheln. En proven zij zoit on te komen en der schmecken zij goud feilen en zo. En dan dat evangelium doen beten aanbrengen. Bloß ganz op zijn, oprechtig zijn met wat we, van wat we reden. En wanneer ze dat ook nemen, goud, wanneer niet, dat is ook goud. Aber dan is het ere zaak. Wanneer we die nächsten bloß wel een goud te reden, ik weet niet of het was een flattery, het is schmeicheln. Vielleicht, die bloß merken, Goat feilen, so dort zu dann worden, dort annehmen. Dort wird er hier von reden, dat, dort sagt nicht, ja. Wat hij sein, dat, als, dort, sei, schoden, nicht einmal prof, da ihr ab irgend sein wach, proven, to verleiden, oder ent, dort, ein bisschen verschmieren, dort sie dort nicht so sehr klar sein. Sei wir in sehr öffentlichen Ob. Weil die wollen dann annehmen, deiden, so die wären keine Tricks to be. Wat dort dann annehmen, deiden, die wissen kracht. Und wat sie wären. So der Prof zu sein. Und so, hij sagt, mein Graf hechte Silvia, nicht Menschen zufrieden stellen, über Gott. Sein höchstes Ziel, wie Gott zufrieden stellen. Und so, dann werden wir wieder gehen, nur Vers 7, but 9. Als Jesus sein Apostel hat, wie dort könnt. Well, okay, so what, einigen, was ich sagen, da, du wirst nicht selbstsichtig zu be, du wirst nicht, dass wir wollen, was von jünd haben, wir wollen, dass die, somehow anzuhören, was geben, wir wollen von jünd, was rüht kriegen. Für uns gaudet. Heißt, und aus Jesus in Apostel, hoe we dat kunt. We hoorden kunt kom predigen en aan zijn heavy warning dat je blijven nu bij een doge aanstaande multieten toebrengen uit vlees in de stad geven om slopen en zo. Paulus zei dat niet van zo. Hij schaft, hij zegt, hij schaft de nachtgever en dat zelden merken dat de verkeerden omdat de mensen brachten nu niet vreugden. Als Jezus zijn apostel had wie dat kunt, wat verlangen van jund. Over wie wären leiftulich te jund, leiftulich als eine Mutter beim Besorgen von ihr Kinder. Wie wären jund so gut. Wir brachten jund mit Fred, nicht bloß das Evangelium von Gott, über auch uns eenet Hort und Leben so viel reckende wie jund. Brüder, die kennen Jünt, doch noch denken, wo wir bei Jünt die Arbeit haben. Wir schaffen, Tag und Nacht, dort Jünt dort nicht kosten soll, als wir Jünt dort Evangelium, predigten. So, Paulus schriftet, nun staut Luther, nur dem, was er bei Thessalonich gewasst wird. Dat is niet, wenn hij dat schrieven heeft, dan wie hij doet niet. Dat is nu een stout Lothar. De kwijt hafel gewassen. Die hebben al veel arbeid te doen. Veel meer mensen. De kwijt is er nu al zeer goed gewassen en zo. En dan schrift hij in. Deswegen zegt hij dat ze dat als hij dat. Wie wieren bejunt. Zo, wo wie bejunt je arbeid hebben. Wie schaft den dag en nacht en zo wieder. Zo, Lume jünt, hier een paar dingen zijn hier. Wat hij zei in de vers 7. Vers 7 zegt, wie wären sanft met jünt? Wie wären weg met jünt? Wie wären niet hard? En dringend met jünt? Zo als een mama wat een kind, op een schout held en feiten dat, heb ik niet van jünt verlangt, zei hij. Bloß gegeeft, keine steht am schlopen, kein eten, nicht dort, die uns beschützen sollen, und nischt. Han nischt von je, bloß wir sind, bloß gekommen, am Jünt zu geben, dort Evangelium zu geben. Und dann, zweitens sagt er, Vers 8, ne? Vers 8 sagt er dann, wie wären jünt so gut, wie brachten jünt mit Fred, nicht bloß dort Evangelium in Gott, aber auch uns einet Hort und so weiter. Und so wird er nu von ihnen verlangen, dat. Erst nu dort auch wiederbringen, dort auch wiedergeben. Deswegen sagt er dort, wirkliche Leib im Horten, jaft wird Raum über den Nächsten und wo der ist. Als de raad is er niet. En aan het derde, ziet wel eens wie we hem bejunt en wie schaft een dag en nacht om junt niet meer los te zijn, om het evangelium te verspreiden en zo. En hij deelt dat met, om in het mout te merken, ziet ohne arbeid, doubt het. Dat heeft niet meer te doen met, ja, we zijn te stellen in het land, we waren aan het zien, we waren hier bloß fijn leven en zo, en bloß stel zijn, en bloß, en really kan we niet goed gaan. Paulus deed krijgt dat je in dat. En dan in vers 10 bij 12 lezen is dit. Je en God kennen door veel instonen, waar wie bejunt dat door je leven oprechtig en heilig, en ons, en ohne ons wat schulden, komen te laten, geleefd hebben. Je weten, dat wie jeden van jünt, zo als een vader zijn kinder, troost en moed te gesproken hebben. Wie sparen den jünt aan, zo te leven, als ik, dort voor God geheert. Je zijn van God, voor zijn rijk en zijn heerlijkheid, gewählt, wat hij zijn deed. Laat me dit plus zijn. Van God woord het as, en God as woord het, God as true, dan zal wie ook met woord het arbeiden. Ganz oprechtig zijn, ganz met Wahrheit abreden will. Gott ist Wahrheit, wie man auch mit Wahrheit schaffen. Gott ist auch live, sagt die Bibel uns. Gott ist live. Und so, wenn wir wollen vorwärts gehen mit dem Evangelium aus Christen, dann muss wir einmal auch live haben. Gott sind live an uns und an die wollen sein utzuleben. Drittens, Gott ist heilig. Gott ist heilig. Und Paulus, in diesem Aufschnitt hier, der möchte so sehr, sehr klar, wie wir nicht hingerig, wie nicht selbstsüchtig, wie wir ganz echt bloß ab das Evangelium von Jesus Christus, du wir nicht hingerig, wo wir für uns selbst irgendwas wollen tauschen. Gott ist heilig, so mag wie auch heilig sein aus seine Stellvertreter. So, look me dit sein, dort außen deiner Gottes, liebe Freund, mat wie ein Beispiel sein, von wer Gott ist. Dort, wenn Menschen uns sein, die sollen den Jesus, den Gott, der an uns ist, an uns sein. Und wo wir reden, und wo wir sind, was von Leben wir führen dann, dort soll klar sein. Ich glaube, Paulus ist sehr, sehr klar in dort. Der ganze Zweig von dem Ministry oder den Dienst, was Paulus Benvia asked, dort wie sollen ein heiliges Leben leben, wo du ein Preis und Ehre und große Herrlichkeit zu Gott bringen dat. Dort wo wir leben, dort Menschen durch kommen Gott zu ehren. Gott zu kennen und Gott zu ehren. That's what he proved to Zion, right? They weet what uns mühlrig kum. They use auch what we han and uns what to Zion what we Zion. And wo immer wieder down. Do mat alla wo sein mit Wahrheit down han. Abrechtig sein. En eigestalt to Gott sin Charakter. Gott as live. Gott ist Wahrheit. Und wir sollen mit der Wahrheit das dort handeln. Gott ist auch live. Und der Leib Gottes soll uns in alles auch leiden. Dort Menschen Gott sind live, der uns erfahren. Und drittens, Gott ist auch heilig. Und wir haben eine Verantwortlichkeit, ein heiliges Leben für die Welt zu leben, wenn wir Gott wollen verspreiden. Paulus ist hier nur sehr direkt mit dieser Kirche. Die Frau, was wir und was eigentlich du uns machen, Frauen ist, wo ist er wie von dir? Wo ist sie auch? Ich war die nicht rechten. Ich kann die nicht rechten. Ich kann bloß mich selbst. Du kannst bloß die selbst rechten. Wo bist du von dir? Und das Evangeliums Verwurz zu bringen, das Paulus steht. Aber ich will ihm bloß das sein, wenn wir für Gott wollen erfolgreich sein, dort die Frucht kommt, mat wie wieder Wahrheit blieben, mat wie Gott seine Leib looten, der uns ran, schälen, der uns kommen, einen reinet, heiliges Leben leben. Amen.

The clock is tien. Je heren het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

Voor de komende week wens ik alle toegeren God zijn bijstand en hulp en zegen. En we willen ook, zo God ons genoeg heeft, door het programma weer uitstrolen. En laden ook alle toegeren aan ons waren toe te horen. We worden jullie ook welig bij ons im Gottesdienst moeten begrijpen. Onze Gottesdienste fangen zondag klok 9 morgens met zondagschool aan. En klok 10 met een hoop Gottesdienst en zo uwe klok 6. En naast dit komt op 22 Blumen Uhr.

Je heren waren een programma over de radiosendung Licht van Evangelium. Dat programma Licht van Evangelium wordt van Family Life Network en Winnipeg, Manitoba hergesteld. En ze weten als dat het programma dat geestelijke leven en de christelijke familie stort wordt. Dat is ook aan ze weten dat mensen door dat geloven aan Jezus Christus komen mochten. We vragen ons dat je dit programma waar de hartje willen. En ons wensen je bid als ook nu waarde, dat je dat mocht in je geloven gestort, op je mond en je treist worden. We wensen je een gouden empfang en God zien rijken zeeën. Op microfoon is waar je broeder en deina, Jacob Funk. We beden ten aanvang nog toop. Himmlische Vader, we zijn zo dankbaar voor deze gelegenheid, dat door de radio met al die wat in verschiedenste landen waar de hartje gemeenschap te hebben. We beden dat deze halve stund nu ook waar de allem te zijn zenden wordt. Want onze vrienden touwheren nu dien woord heren, dan mochten zij daaruit dat kriegen, wat hen in haar alldagsleven persoonlijk fehlt. Mochten zij daarin kracht, moed en troost vinden. Ik bid ook dat hen dien woord den moed geven wordt, die true in gehoorzaam te deinen. We danken die ober ook voor onze erlezing dat dienen zijn Jezus Christus, en neem zijn namen wie dit beden. Amen.

Andere programma zijn alle op cd's te hebben. Een cd met twee programma kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestellen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station waar je de hier krijgt. De nummer voor dit programma is 686. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt nu dat programma nummer 686.

Wanneer deze programma te zien zijn, laat ons dat weten. We danken voor jullie gebeden en financiële ondersteuning die ons het medisch mag God zijn woord uit te strolen. Mocht God jullie rijkelijk zegenen. En nu verafscheiden we ons waarde van jullie. Want God had zowel hier een weder programma dat de zending Licht vom Evangelium am einde week op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen de bemoedigingen te de vandaagse zending hebben, schrijf ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. En nu nog Gott met jünd. Wat jens am eine Weg war da hier.

Dit is het plautische programma De Gouden Oorrecht. Je redner is Paul Klose. Wij betuigen hier. Met Gods help wil ik vandaag in een komende programma om een week nog van Jezus in de bejegening met mensen wat nemen, zoals ons de Evangelie dort berichtte, als Jezus opgestanden werd. Vandaag gaat het om de vraag, vrouw, waarom hielst u? Ik lees nu uit Johannes kapitel 20, de vers 11 tot 18. Jezus wies zich de Maria Magdalena. Aber Maria stond büte beim Graf en hield. Beim Hiele bächt sie sich en checkt am Grafenen. En ze zag dort twee Engel en witte Kleider, einen beim Kappen ein en einen beim Feiten ein, wo Jezus in Charpa geleien had. De zeide to haar, Frau, waarom hielst du? Zij zei toe aan, wil ze mijn haren waschen om hebben, en ik weet niet waar ze am hand gelegd hebben. Als ze dit gezegd had, dreide ze zich om en zag Jezus doorstonen, en wist niet dat het Jezus weer. Jezus zei toe haar, Frau, waarom hielst du? Nu wem zeidst du? Zij dacht dat weer de Godna, en zei toe aan, haar, wenn du am waschen droogt hast, dan zei mij, wo du am geloten hast, dann wo ich am hole. Jesus sagt zu ihr, Maria. Sie dreht sich um und sagt zu ihm, Rabuni, dort meint Lehrer. Jesus sagt zu ihr, fut mir nicht an, als sie noch nicht abgefahren um meinem Vater. Aber geh um meine Brüder und sag zu ihm, ich war abgefahren um meinem Vater, in jenen Vater, in um meinem Gott, in jenen Gott. Maria Magdalena chaim en zei de jenja dat ze den Herrn gezegd had, en dat hij dit to haar gezegd had. Lieve Tauhira, ik lood nu aan, wel het op bede. Himmlische Vader, wie danken die. Wie danken die dat Jezus van dood opgestanden is. Wie danken die dat Jezus den dood bezicht heeft en ons door met de hoopning in de gewissheid gegeven heeft, dat ook wie van dood opgestanden kennen tom eeuwen leven. Tot de eeuwige gemeenschap met die. Dankzij voor de grote vrede. Haar vandaag wil ik een bijzondere wijs voor alle Tauhira beden, dat u aandacht deze vrede en de levende hoopning erholen helpst, ook wanneer het moe schwoer wordt, en de bijze vriend aan de vrede en de hoopning nemen wil. Dankzij haar, dat we in die woord lezen kennen, waar u dan eenmaal de mensen bejegend bent, en aandacht bezeigd hast, wat tot God zijn heilsplan denkt. Dat is zo in de goede noorrecht, en die wil we weer zeggen. Die wil we met die help zo uitleven, dat andere mensen die die niet kennen, toch een verlangen naar die schreeuwen mochten. Dankzij dat we die vertrouwen kennen, en dat u ons helpen wist, dat u ons helpen wordt. Ik bid nu daarom, dat de Tauhira dat ook verstonen, wat God u ons mensen best. En dat u die ook ons vandaag offenbaren wist, der stienen geest. We danken die daarvoor. In Jezus' naam, Amen.

Lieve Tohira, in de laatste tijd heeft dat in de wereld zoveel slechte nachrichten gegeven. Dat is de ene zijde. In de laatste tijd heeft dat ook zoveel goede nachrichten gegeven. En voor die wel wie God immer waren loven en prijzen en danken. Zo wie dat ook te die tijd als Jezus vastgenomen werd, verheerd, getweeld, getriezigd. Hij starf en werd in graf gelegd. Dat weer voor vele mensen zo een bijzonder ereignis, en vele kunnen dat niet verstaan. Anderen willen dat niet verstaan. En de genia en met aan vele anderen, die hadden angst. Oba, daarbij blijft dat niet. Als Jezus dan om derde dag opstond, zoals hij dat de genia gezegd had, dan wordt aan dat offenbaard, wat God zijn heilsplan weer. Met Jezus in hem opgestoen van de doden offenbaart God zijn leven toe aan mensen in bijzondere wijze. Als eerste offenbaart God zich de noodste mensen, de arm om noodsten stonden, met wen hij zoveel te doen had. Dat weer ook die, wanneer arm er een laatste dienst erwijzen willen, aan zijn lijstje, zoals dat dan in die tijd weer. Maria Magdalena weer een van die. Die wil ihre leven en ihre dankbaarheid tot uitdruk brengen en gaat ook naar de graf, tijdig zum Mariendienst. En zoals wie mensen zijn, wanneer wie traurig zijn, wanneer iemand gestorven is, wanneer wie bedreigd zijn, wanneer wie zorgen hebben, zo ook Maria Magdalena. Ze staat bij de graf en hield. Ze erinnert zich daaraan. Jezus werd vastgenomen, verheerd, getweeld, getriezigd, Jezus is gestorven, hij wordt im graf gelegd, een schwerer steen voor im graf, en dan nog de wachter die soldaten, wanneer dat graf bewoken hadden. Dat wird te veel op mol. Schein, wann mensen dan nog hielen kennen. Schein, wann mensen zich dan nicht bloß trägtragen oder benen blijven, zich dem in dund hand geven oder alles abgeven. Maria Magdalena weet niet wat passiert is. Aber ze is door. Ze heeft niet opgegeven. Ze heeft ook angst. En doch jet ze nu graf. En door erleeft ze wat ganz besonderes. Door zijn de twee engel, die haar een goede nachricht overbrengen. Fru, waarom hielst du? Eine Taschenfrau. Ik vroeg die, die du nu om radio setzt en dit programma hoorst. Hielst du nu ook? Hast du vandaag, oder gisteren, oder in de laatste week, oder in de laatste tijd ook wat zeer schwerend erleeft? Bist du nu traurig? Kannst du nu keinen Uitweg zijn? Bist du bedreigd? Moedlos? Hast du keine Hoffnung? Door om openen graf offenbaart zich Jezus en Maria Magdalena persoonlijk. Ook wenn ze dat nog niet erkennt, dat Jezus door bij graf is. Eerst hadden de engel haar getreist, en nu Jezus zelfs. Ze erkent hem niet. Ze denkt dat is einer die door de God arbeitet. Een onbekender. Aber ze brengt hem haar aanleggen. Haar, wanneer du hem wasje droogt hast, dan zei mij waar du hem geloten hast. Dan wil ik hem holen. De übernimmt zich wat. Wanneer de God arbeitet, am wasche droogt haft, dann wird sie am Obertree holen. Jo, so sind wir Menschen. Wann wir wat haben wollen, dann sind wir bereit. Auch wat dort zu tun. Aber Maria Magdalena braucht nicht andere tun, als am dort sahe. Als Jesus dann ihren Namen sagt, Maria, dann erkennt sie am Rabuni, Lehrer. Dort wie in dem Moment die schönste Nachricht für Maria Magdalena. Wo heet dat in einem Leid? Wann de Not om alle geratsten is, dan is de help nicht weit auf. Om noodsten, ganz dich bij. We heren nu dat Leid, welch ein treuer Freund is Jesus.

Juden God. Eerst zet ze dat laadje grof. De engel vroeg, waarom hielst u? Vrouw, waarom hielst u? Wil ze mijn haar wassen om hebben? Men ik weet niet, waar ze hem handgelegd hebben. Dan dreht ze zich om en zet Jezus te stonen. Aber ze weet dat niet, dat dat Jezus wil. En dan de vraag van deze onbekenden. Vrouw, waarom hielst u? Nu wem ziekst u? De antwoord. Haar, wenn du am Wasche droogt hast, dann sei mir, wo du am Gelote hast, dann wo ich am Hole. Jesus sagt bloß ihren Namen, Maria, und alles ist so ganz anders. Und dann kommt ein besonderer Auftrag. Go nu meine Brüder und sei zu an. Wat? Maria Magdalena gehorcht und erfüllt ihren besonderen Auftrag. Sie kommt in Sede Jena, dat ze den haren gezien had en dat hij dit te haar gezegd had. Is dat enige doen recht?

Goede Marius. Na, wie dat het? Hast een weekje in Goed overstoenen? Vandaag in een week gleist u de talste. Er hast u doen niet bijzondere deel. Die maat bedoelste waar je uit de val zei, het houdt zich meer een krijg gelijk. Maat je goede Marius, ze hebben ze alle dag. Ze hebben mij laat dat nu niet onbedenkt dat dat moet een onderscheid gaan bij de deel. En dat jansje wat we vielleicht iets hoeven kunnen, wat we op arbeid kunnen, dan word je vielleicht zeggen, ja, wanneer de maandag een halve dag is, dan leg ik dem het ganze talste. En dat is hier van deel in Paraguay de val. En van deel denk wie aan de Constitution Nationaal, dat heeft ons president feitje aangevierd, dat zal van halve dag zijn in ons land. En ja, voor al die voeders en zeer hartelijk en gelijkwens, die hebben gisteren hoopendelijk goed vieren kunt en de familie heeft goed aan hen gedacht. En zeer schijn. Ik wens dat dat van deel dan nog kan zijn. Nou ja, op stede wordt van tweede halve dag gereden, maar nu waar we niet drie halve deel gaan, dan moet ik zeggen, dan moet het fijn zijn, want die dan van deel nog een beetje tweede halve dag had voor van voederdag, nee? Zo, de hier stem Kaffee en Mate, die reed hier Christoph en wenn du bei hier teil gehorcht hast, dann meint dat so viel die Kurs auch noch ziemlich gut plottig. En, ja, dann,